Goedemorgen, Marius. Jy het een trein. Wat rak wat 10 dag van die ouwe zanne. En we spet sich die dat, want dat Samarius al wat klaar zanne, dat dat van die ouwe wat een beetje gespreng je, want dat dat alle kan je doen worden wat du die feien noemen has. Er wat andere zich vielleicht ook nog feien noemen haf, hand dat du dat doen zals. Dat als je een mens als je zijn met, dan zal je irgendwo nog een maddenstreek geven, niet? Nuchtern is ook niet fijn, maar dat man om één dag nog zei, maar die ik al lang niet alles te doen, die ik krijg wat ik wil, dat is je ook niet fijn. Wanneer einer doet wat waschen, vind je dat dat als allemaal zei verweert. En dat wens ik dat dat bij deze dag van deel de val is, bij die. Die begrüßt hier Christoph in dem Programm zum Kaffee und Mate. Hier darfst du den Kaffee und Mate trinken und ich will hier dann ein bisschen nubre, wenn du Tiet hast. Wenn du Tiet hast, kostet dir vielleicht auch beim Schaufe das noch mal unheimlich. Von der ist der 5. Juni 2026. Von der, naja, da wird ein bisschen mehr op een knelkes hand, moet ik zeggen, wie dat een zeer ongenehme dag, 14 graad lichttemperatuur en 24 graad hoogtemperatuur. In het nächste wil ik die hier molen aan, nee, verspillen wil ik die dat leid niet. Wel, kost je dat mal onhartje.

Dort wordt geen onderscheid of een mens een Jood of een Grieche mocht zijn of de heide wat immer je genaamd wordt. Of hij jong of oud is, of hij rijk of arm is, zonen die aan de Heer Jezus te leven, ha, een himmelsche beroep, wil zij een Christus zijn. De schrijver heeft dit weer te zien lezen te zeggen, betracht den apostel en hoge priester, den wie bekennen, Jezus. De schrijver wil zijn lezen eroogen, naar de Heer Jezus opheven. Dat woord betrachten is een wichtig woord. Dat meent dat we zullen acht geven. We zullen acht geven op wat hij zegt, wer hij is en wat hij gedaan heeft. We moeten aan bekend worden. We moeten daaraan denken. Jezus wordt hier vergesteld als de apostel en hoge priester. Wanneer we daaraan denken dat dit brief eerstens door Juden geschreven wordt, dan zullen we zien waarom hij dat deed en dat zij dat verstonden worden. Dat woord apostel heeft de mening een die geschikt is. Jezus zei voorken dat hij voor de houdt aan en deze wereld en hen geschikt. Hij weer gaat zijn noorrecht dragen, zijn apostel. Hij wordt naar deze wereld geschikt van de oorzaak, zodat hij voor de wereld sterven kan en voor zijn betalen. Daardoor weer gaat met de wereld verzeend. En mensen kennen nu met God verzeend worden. Mensen moeten dat voor zichzelf aannemen. Zonder die dit brief lezen, zullen er ogen van die afwas wegnemen en die op de Heer Jezus zaten. Ze zullen aan betrachten. Ze zullen acht geven op aan. Mensen moeten vandaag er ogen van anderen wegdraaien en naar Jezus komen, zodat zij ook kennen zelig worden. Jezus wordt hier ook als hoge priester vergesteld. Daar is een wichtige onderscheid tussen een apostel en een hoge priester. Een apostel heeft een boodschap van God dat hij te mensen brengen zal. Een apostel wordt God zijn woord gegeven, zodat mensen dat derg aan hier kennen. Een hoge priester is anders. Hij is de mens zijn stalvertreder voor God. Zo'n dingen die mensen plagen, wordt aan bodre deed en wordt aan veelt, brengt hij tot God. En dat Oude Testament neemt de hoge priester dat bloed van een opfer en spreidt dat ver God en den allerheiligste stof im tempel. De schrijver wordt aan sloten nog veel meer van dit zeggen, wanneer we weer in dit brief gaan. De lezer zullen Jezus als er hoge priester betrachten. Jezus had zijn eigen bloed genomen en had dat en God zijn allerheiligste stof genomen als een betaling voor de zin, voor alle zin. Daardoor bracht hij zichzelf als dat opfer voor zin. En God neemt dat aan. Dat brengt niemals waarde gedaan worden. Jezus zijn bloed is genoeg voor deze tijd en voor alle eeuwigheid. Wie heeft ook een aandeel aan dat bloed dat Jezus voor ons uitgegoten heeft? Jezus starft niet bloos voor de Juden, hij starft voor alle mensen in de wereld. Geen mens is uitgeloten, alle zijn door met ingerekend. Dat is aber niet automatisch, dat moet zelfs door de geloven aangenomen. Jezus is nu bij de Vader aan zijn rechte hand en daar deed hij voor ons beden. Wanneer we zien je, dan wordt hij een vermiddeler zijn voor ons. Het is wonderbaar. Dit is wat Johannes in 1 Johannes 1, 10, 3, 2 kapitel, 1, 2 vers zegt. Wanneer we zeggen dat we niet gezindigd hebben, mogen we aan om leugnen, en zijn woord is niet in ons. Mijn kleine kinderen, ik schrijf je deze dingen, zodat je niet zindigen zullen. Maar wanneer we zindigd, dan hebben we een afkoot met de Vader, Jezus Christus, de gerechte. En hij zelfs is die, derg dem onze zinde verzeind zijn. Ober niet bloos onze zinde, ober de ganze welt ere. De Heer Jezus versteht krijgt, wo ons dat geht. We kennen met eerend woord en met alles, no aan komen, en hij wordt no ons hartje en wordt ons rood geven.

En de eerste twee vers erwähnte schrijven ook dat Jezus troeje was weer tot God die aan bestemd had. Alles wat God van Jezus verlangt, heeft hij voor zich gebracht. Dit heb je zijn als Jezus op een kruis zei, nu is alles voor zich. Dan heb je deze woord, die Jezus in zijn gebed gebruikt, die in Johannes 17, 4 ongeschreven zijn. Ik heb die op een eerd verheerlijkt, de arbeid die du mij gegeven hast, heb ik voor zich gebracht. Te wonen tijd had God Jezus zijn arbeid bestemd, dat we bestemd verdem dat God de wereld erschaft had. Dat is wat we leren wanneer we deze vers lezen. Hij nu Matthäus 25, 34. Dan wordt de König tot den onerreichten ziet zeigen, komt, die je van mijn vader gezegend zijn, of dat recht dat we junt reden mag is, van aanvang de wereld. En dan Efeze 1, 4. Zoals hij ons en aan erweeld had, eer de wereld grondje leicht weer, dat je zullen heilig en ohne schuld zijn veraan. En dan ook Openbaring 13, 8 vers. En al die op de eerd wonen, den ere nomes nicht aangeschreven zijn, en dat levensboek van Lam, dat van aanvang de wereld geslaagd weer, worden aan aanbeden. Dus laatste vers reed van zonen, die dem Antichrist nog volgen, en den ere nomes nicht en dat Lam zijn levensboek geschreven zijn. Ober, wat voor ons hier wichtig is, is dat het Lam, en dat meent Jezus Christus, van aanvang de wereld geslaagd weer. Dat meent dat God zijn plan voor onze redding instellen deed, verdem dat hij de wereld erschaffen deed. Dat stemt met wat we in 2 Thessalonicher 2:13 vingen, ober wie moet egel God dankbaar zijn voor jun brede, den de Heer leefhaft, wist God jund van aanvang erweeld heeft voor zeligheid, der heiligheid en juist en geloven en een waarheid. God zijn plan dat Jezus naar deze eerd komen wordt, zodat hij ons de raden brengen kan, wordt uitgelegd verdem dat de weltgrond gelegd wordt. Du en ik zijn veel wichtiger tot God en hij ratere weet veraan als iemand wat anderet. En in tweede vers, woer die schriebe schrift van woe true Jezus tot God wie je wast, schrift hij ook van woe Moses ook true wie en zijn huis. Hij zegt hier dat Jezus veel wichtiger en grater is als Moses. Wanneer de Juden Jezus betrachten zullen, dan worden ze maar te toestonen dat Jezus beter wie als Moses. Hij wordt aan proeven dat te bewijzen. Zond moet de mensen nu ook verstonen dat de Heer Jezus veel grater en wichtiger is als Moses, of de iemand weer. Hoe is Jezus geraten als Moses? Eerstens, Jezus weer true to God, die aan bestemd had. Nou, wie Moses dan niet true to God geweest? Nou, niet in alle zaken. Als Israël in de wildernis weer, weer door tijden van aan water veel. Toen een van die tijden zei God te Moses, dat hij een grote steen slonen zal. Als hij dat deed, bracht die steen genoeg water, dat de mensen en de tieren alle drinken kunnen. Dan weer door een andere tijd als aan water veel. God zei te Moses dat hij zal tot den steen reden, en die wordt aan water geven. Moses weer dal over de mensen, ooit zich zeer, en als hij naar den steen kwam, sloeg hij den steen tweemaal. De steen geef aan water, over Moses weer niet gehoorzaam geweest tot God. Also wie hij in die zaak niet true geweest, dat moel. Nu Hebreeën de 3e kapitel, 3e en 4e vers. Op deze traft meer eer als Moses, zoals die een huis boet, gratere eer heeft als dat huis zelfs. Dan in ieder huis is van wem je boet, op God is het die alles je boet heeft. Nu Moses weer als een deina true in zijn huis geweest, dat heet God zijn huis. Moses deed wat God aan je gezegd had, als hij en dat volk dat zelt in de wildernis opstalen deden. Moses weer de leider, als God dat volk zijn gezaadse en je boten gegeven had. Ober Jezus is grater als Moses. Moses weer en God zijn huis, ober Jezus als God had dat huis geboet.
Wieder, Moses wie ein Däne an Gott sein Hus, aber Jesus ist der Sehn, der immer im Hus blüft. Sünder, der ein Hus gebüht haft, ist die Rater aus der Hus ist. Ein Hus ist von einem Mensch gebüht, aber Gott haft alles gebüht. Die Schrift sagt auch, dass Jesus Gott ist, und dort meint, dass Jesus viel Rater ist, als Moses ist. Fafter und saßte Farge. An einer Hand, Moses wird true in sein ganzes Hus, als ein Däner für ein Zeichnis für dort, was nach einer Zukunft soll gesagt worden. Aber an der anderen Hand, Christus aus dem Sehen eben sein eines Hus, und wie sind dort Hus, wann wir dort vertrauen und die Freude und unsere Hoffnung festholen, bat am eng. Der Herr Jesus ist der Erschaffer, so als die Schrift dort klar macht, und Moses ist ein Mensch, dem Gott erschafft hat. Moses wird niemals als Gott sein Sehen genannt, aber der Herr Jesus ist der Sehen. Gott sein Sehen, der eint ist mit Gott. Du hast ein großer Unterschied zwischen einem Däner und einer Familie und einem Sehen in der Familie. Der Herr Jesus ist der Erschaffer und er ist auch der Sehen im Haus, der Orb. Alles, was der Vater hat, wird ihm gegeben worden. Jesus Christus ist der Sehen über sein Haus und wie sind dort Haus. Was ist mit dit hier gemeint? Dort ist ein Haus, das von Christus abgemacht ist. Dit sind Söhne, die an dem Herr Jesus gelebt hat, die selig gemacht sind durch den Glauben. Moses wir ein Zeichnis von dort, was in der Zukunft passieren wird. In das 5. Mosebuch, 18. Kapitel, 15. Vers, redet Moses von einem Prophet, der in ihn gebracht wird worden. Nur dem sollen sie horchen. Und dann haben wir dit in Apostelgeschichte 3, 19 bis 22, wo Peter dit in sein Predigt seht. Darum dort Buße und bekehrt jünt nu, dort jünt die Sünde verjeft worden, und dort eine befreschende Zeit kommen kann von dem Herr seine Jägenwort, und he Jesus Christus schicke Wort, der jünt verheer gepredigt wort, dem der Himmel abnehmen mat, wird Gott alles dreistahlen wort, so als Gott durch all seine heilige Propheten gerät haft von Anfang der Welt. Moses seht sogar, de Herr Gott wort uit june breide, en profeet van june handstalle, zoals ik zie, dem zel je je harche en donen, wat emma he june zaaie wordt. Dit wist ons, dat Moses van dem Herr Jesus rede deed. Een mens die werkelijk Gott zijn kind is, wordt zich te Gott zijn woord vasthouden. Gott is true, en wann wie vasthouden aan de waarheid, dann wird dort bewiesen, dass wir Gottes Kinder sind. Dort wird uns nicht selig machen, aber wird wiese, dass wir durch den Glauben sind selig gemacht. Wir können an unsere eigene Kraft nicht festholen, aber Gott kann uns festholen. Wenn wir wirklich wahre Geburten sind, dann wollen wir durch Gottes Not und seine Kraft bei dem Eng festholen. Hier sind ein paar Vers von 1. Petrus 1, 3 bis 5, die das betonen. Je eert is dem Herr Jesus Christus zijn gatten voder, die ons derg zijn grote erbormen haft, die nieuwe geboorte geeft, dat wie door derg een levende hoopning haat derg Jesus Christus zijn opstonen van dood. Toen overgoed dat niet verkomen oder vergonen oder verwalken kan, dat voor ons bewoord is im Himmel. Voor ons die derg God zijn almacht bewoord worden derg dem geloven, toen een radung die am laatste dag wordt, je op een woord worden. De Bijbel zegt dat wie weten kennen dat wie God zijn kinder zijn. De Bijbel zegt ook dat wanneer een mens dem Herr Jezus als heiland aangenomen heeft, dan heeft zo'n mens dat eeuwig leven. Wie weten dat wils God dat aan zijn woord gezegd heeft. De eerste brief dat Johan geschreven heeft, heeft veel van zo'n zekerheid te zeggen. Hier is wat hij in 1 Johannes, het 5e kapitel, en de 10e bij 13e vers te zeggen heeft. Dat is wichtig. Wer aan den Gottes Sehen geleeft, heeft dat Zeichnis in zichzelf. Wer niet Gott geleeft, heeft hem zum Lehner gemaakt. Wils hij dat Zeichnis niet geleeft heeft, dat Gott van zijn Sehen geleeft heeft. Dit is dan dat Zeichnis, dat Gott ons dat eeuwig leven geleeft heeft, en dit leven is in zijn Sehen. Wer den Sehen heeft, heeft dat leven. Wer den Sehen nicht haft,
haft nicht dat leven. En dan in Johannes zijn boek, haft hij dit in Johannes 20, 30 en 31 te zeggen. Jezus deed ook nog veel andere tekens voor zijn jinger, die niet in dit boek geschreven zijn. Over deze zijn geschreven dat je leven kennen, dat Jezus de Christus is, de Gottes Zoon, en dat je durch den geloven en zijn nomen kennen dat eeuwig leven hebben. Zonen die de Heer Jezus als heiland aangenomen hebben de hoopning dat wanneer ze tot eind van dit leven gekomen zijn, dan worden ze eeuwig met de Heer zijn. Zo'n hoopning wordt een onderscheid maken hoe ze zich hier op de aarde benemen worden. Wanneer we heilig durch den geloven zijn geworden, dan worden we ook heilig en ons wandel zijn. 1. Johannes 3, 1 bij 3 zegt: Zeet hem al wat van een leven die Vader ons bewezen heeft, dat we zullen God zijn kinderen genaamd worden. En dat is wat we werkelijk zijn. Daarom chant de wereld ons niet, wil ze arm niet chant. Liefste vriend, we zijn nu God zijn kinderen. Maar dat is nog niet op een boord, wat we nog her zullen zijn. We weten aber, dat wanneer hij wordt je op een boord worden, dan worden we zo zijn als hij is, wils we worden aan zijn, zoals hij is. En iedere die deze hoopning in zichzelf heeft, wordt zich reinje, groot zoals hij rein is. O mijn vriend, hast u zo'n hoopning? Wanneer niet, dan neem de Heer Jezus nu als den heiland aan. En hij wordt die zo'n hoopning geven. Mocht de Heer zijn zegen op u alle zinnen.

0: De klok is drie.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Friedmatgott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obron Potjasch.

Met wie hij niet zo werd is tevreden. Hij zoot en leent zich om boom. En dan komt hem de gedanke. Jo, wens het Jezus zo lief heb. Wel het ook, dat ook andere mensen hem zo lief hebben. Dat ook andere mensen geraakt worden. Jo, daar wens wie hij hier. Zo stond hij op en overleid zich. Hij wordt wat er gonne en zich met de mensen vertellen. Zo stond hij op en jeent los. Als hij zo jeent, dacht hij dem tijd even. Jo, het wel dat mensen God lief hebben. Dat hij zo leren er leven te leven als God het hebben wil. Leven, ook geven. Jo, ook het geven. Het geven mijn tijd aan. Het geven mijn geld voor het hebben aan. Maar het wel leuk dat deze mensen het ook zo leren. Hij jeent naar de broeder, want hij gitaan geleerd had, want ook Jezus zo erlijf had, en vertelde zich met den. Broeder, mij is vandaag een zin gekomen. Wie moeten ook hier de mensen dat zeggen, ze moeten geven. Bloos zo, trist men ook vrede en horten. Dat hij ook leren te geven, zoals ons er in de Bibel geschreven staat. Ober de schlager de olle met een kop en zeide, ja, wenn du dort wärst, dann kost du den dort seier. Wie wore den Sünd nicht seier? Wie wollte wir um den Menschen hier sind? Und du wärst von denen noch wort nehmen? Nee, dit schämt uns. Nee, sagte Jasch. Et wel von denen noch nehmen. Aber die Bibel liert uns so. Und da steht auch ganz klar geschrieben, wie selle dem Tienden geben. En de haar zelfs verspreekt ons dan ook te zijnen. Zo als du wist, Jas. Du kost van den dit vorderen. Wie niet, zeiden ze alle voor je te geluid.

Ze überleiten sich, heute wird nu jeder Sonntag in eine andere Gemeinde gehen und dann diese Verse aus der Bibel verlesen. Ze vorhört Sonntag für Sonntag in die Gemeinde, so als er das wie warnt, wenn er predigt, hält er die Bibel hoch und sagt, es will nu wat vertellen, wat in dit boek steht, wat de waarheid is, en wo nus biologe is. En zo lees hij ook een de verse ver, uit Derde Mose, en ook uit andere steden uit de Bibel, wo an steht, wie zelden tienden jewe. De mensen rubde, we zel wie dat, we hebben aber nicht geld, we hebben honja. En de andere schreef, het hebben grootet veld, en een gode. Zo als je dat verstoene, zei de prediker, eit zei een plus wat in de Bibel steht geschreven. En zo voer hij van gemeente te gemeente en predigt het woord Gottes. De jas wist dat de mensen hier niet zo goed rekenen kunnen. En zo, zei hij en, stelt hun vier, je hebben 10 honja, dan je hier ooit de haren. En dan stelt hun vier, je hebben 10 kommen met ries, dan je het ooit daarvan, dem haren. Zo vertelde hij en dat, hij wist nog, wie hij als kleine zind, als hij van zijn eldere voet die geld getreden had, wie hij dan al eenmaal had, metgenomen te tjoet, de 10e doel, en wie hij dat door eenmaal had, en kosten een gedone. En dat dan al geleerd had, dem haren te geven, en wieveel vrede hij door aan had gehad. Ze dacht hij, vielleicht geht dat ook met deze mensen zo. Wenn dat zo in de Bibel steht geschreven, dan moet het toch kloppen.

leven en geven voor God dat wel, wat hem juist zo wichtig wee, schien deze mensen Afrika gans niet je danken te zijn. Vereend wie klaar, ze zijn zeer arme mensen. En uit onze zicht die wie

Så de der så gode slang, var den grøte vorge kom under fore, en pils fortes med den grøte vorge under spont, en der vi gans fall, med gurte en ris, med honja en hir, en med alle sorte, jidra vort he hod. Det misser noe tidert on, en dachte, det må ikke jobbe alles for tøype, dat het alles nog te geld aan je zat wordt. Zo vroeg hij zijn vrouw, als hij rood weer, en dat wil alles op een bezoek vertuipen. Ja, dat doet het jaren. Ze kunnen de toerte gebuurd worden door een jaar. Ze kunnen ook vele festen maken, voor de ganze gemeente zich traf, en ze hadden alle zo'n zijn daarvan. Mensen wonderden zich, van waar ze op hem zo verleeld. De tijd staat al zoveel jaar hol voor dich. En nu op eenmaal is je nog geld. En die kan wat ingebuurd worden. De feuerbrüder, wenn een verheer gezegd hadden, dat zou dit niet worden prijzen. De wonderde zich ook. Aber meins, dat deze mensen nu nog genoeg wat te eten hebben, we zouden nu alle even winter komen. Ach, mag die dore wat hunne zorgen, zei de missionar. Ook dafür wordt God zorgen. En werkelijk, de mensen komen over winter, het wie een knopend jaar. Aber im nächsten jaar valt de ernte zo goed uit, als die nog nie weer in de zijn gewesen. Ze zagen dat, de haar zelfs tot in het rechte water geschenkt, de had zon te de titel geeft als die nodig weer, in de regen te de rechte titel geeft, de wind weer posten te komen, en alles had einfach gepost. Tien er zo is dat, wenn wie dem haren läuf hebben, wenn wie am horsche, wenn wie am geven, zo als het geschreven staat ons in de Bibel, zo wordt hij ons ook zijn, en hij wordt ons dan ook alles geven wat wie brokken.

0: 4 met 30 minuten.
1: Een hartelijke groet en welkom zijn we alle nieuwe hierers de zeer interessante geschiedenhorsen. We wensen je veel vrede bij het horsen. Wat is du zamelen? Bilder uit de verschillende gel? Timo, die heeft zijn schatel bent vol van steinen.
2: Schmack, van wo hast du die alle?
3: Diesen hier heb ik op einem Boot gefangen. Aus wie Gorgonen deuten. Dit is een Steg van de Berliner Mauer. En diesen hier heb mijn Onkel van Kernistool uit Ägypten mitgebracht.
2: Dieser is anders, de Farm en ook de Fuhl.
3: De meeste Steine helpen mij denken wat ik beleefd heb.
1: Weißt du, dat Abraham ook Steine afgesteld heeft? Niet in de Schadelbench. Dat waren die veel te groot. Dat is ongeveer 5000 jaar terug, als hij buiten en vrienden Steine afstalen deed, voor een ongedeins.
2: En waarom?
1: Dat heeft damit angefangen, dat de levende God met hem gered heeft.
4: Abraham, verloot deine Heimat en deine Verwandtschaft en ga in dat land, wat ik die wiesel war.
1: Abraham had God niet gezien, maar ganz klar gehoord wat hij doen zal. Alles opgeven. Dat verlangt God immer van een mens, wanneer hij aan woord beter geven wil.
4: Ik wies die een nieuw land en maak die een groot veld. Ik wil die zenen en dienen nomen hier merken.
1: Ook wanneer Abraham niet wist waarom de was, dat hij met zijn vrouw de heimat verloten. Wil zij aan God leven deed, wie hij gehoorzaam. Als ze zeer lang gewonderd werden, kwam Abraham naar dat land, wat van deur Israël heet. Als hij dat geoond heeft, dat God uit hem dat falsch maken wil, uit dem lot dat Jezus ans radar gekomen is. In deze vreemde land hield Abraham weiter God zijn vertrouwde stem.
4: Dit land wil ik deine Nachkommenschaft geben.
1: Nu wie Abraham sich ganz sicher, dit is de rechte Weg. Hij wie am Ziel. Dort erste bud hij einen Altar. Hij stelt einen Stein ab, der arm und Gott seine Verheitungen denken halten soll. Wieder im Süden deit hij noch einen Stein zum Andenken abstahlen. Wat wordt dat met een steinersammeling in deine Stoßen? Jedes Mal, wenn du wat met God beleefst, zum Beispiel, wenn hij dein Gebet erhielt oder die beschützt hat, stelst du jedes Mal einen kleinen Stein in de Schattelbank. Diese Steine worden die an God denken helpen en die moet merken, met hem wieder te wohnen. Wat dat met Abraham wieder geht, dort vertel ik die im nächsten Spiel zum Horschen.

Hallo Tinja, hier is Tante Erna. Ik weet dat Jezus heeft de Tinja lijf en dat hij wil hebben dat de Tinja zelden naar hem komen. En daarmee wil ik je een korte aandacht vertellen waar je kunnen alle dag een beetje meer van Jezus leren. Nu komt Nodra en haar zeggen naar wat God zijn woord te zeggen heeft. En deze aandacht komen van dat boek Jede Dag met Jezus.

Wijfelbibelen? Nu wil ik op het eerst in Psalm, kapitel 19, verses 7 tot 11 lezen. Je zegt het is dit. De jet on een eng van hemel op, en jet ram bat het ander eng in verere het, kan zich nust versteken. Den haren ze in je zaad, is volkomen en jef de zal niet leven. Einer kan zich verloten op dat wat de haar zegt, en dat merkt de wees die dat fehlt. Den haren zijn bevelen zijn reicht, en merken ons vrede im hart. Gott seine Gebete sind rein und merke uns die Ehre ab. Gottes Furcht ist rein und wird ewig bestohlen. Den Herrn seine Gerechten sind ganz und gerecht und abrechtig. Die sind mehr wert als Gold, ja, mehr als viel achtet Gold und Säute als frische, reine Honig. Wieviel Bibeln? Ik heb het Nieuwe Testament wat zij ons in de schuil geven, en de Bibel wat mama en papa ons geven, en daarna de Bibel wat we in de zinnerschuil treden. Braalt hem van zijn stoel, luid genoeg dat Tanja dat in ere stoel horen kan. Nou, hast u dat geteld wat u kreeg in de zomerbibelschuil voor al de vers uitwendig leren? Schreef Tanja terug. Tjenja, tjenja, ruip papa van onje bij de trappen. Wat jet je door dag aan? Waarom schrie je door boven ze zeer? Tanja raad naar de trappen. Weet je wat, papa? De man bij ons bibelklas van deel zei dat we zullen tussenmal alle onze bibelen talen, erklärt Tanja. Hij zei duizend mensen in de communistische länder die jaren worden 6 maanden van ihre Arbeitsland geven bloust hem een poort van de Heilige Schrift haan in ihre ene spreuk. En Tim haf 5 Bibelen en ik heb ze wie 3 gevonden. Nou, dat zou je fijn, aber vielleicht heb je dat met een beet wenje je schrift in de ruitpape en tuin. Luther, tjai me de tjenge van de trappe rauf met de list wat ze gemerkt hadden. Papa, vroeg Tim, daar wie in dine afet snen gone, tem dine Bibel talen? Jo, antwoord papa, en vergeet nicht de oude grote familiebibel wat mama haft. Deense oons vertalden Tanja en Tim ihre familie dat zij hadden 22 Bibelen in haar huisje vongen. Tanja gelijft dat wie hebben meer Bibelen als meeste mensen wein papa in Prinje is, zei Tim. Na dat is zeer goed meelig, stond mama toe. Aber ik zie mij zeker dat de meeste christen in dit land hebben een paar Bibelen. Dat is schwer ons dat ver te stellen dat vele christen in deze wereld niet de vrijheid hebben de Bibel te lezen wanneer ze willen, zei papa. En dan moet je ook nog door aan denken dat er länder zijn waar mensen geen Bibel hebben te lezen wens die nog niemals in ihre spreuk overzet worden is. Die tjenge hadden niet aan zijn gedacht. Wel gezegend werden zij dag. Deze ovens dankt de familie God voor ihre vrijheid im land, ook voor God in zijn woord in ihre spreuk. En zij beden daarna voor de christen in andere länder waar de Bibel niet geëerd wordt. En dan beten zij nog dat de Bibel zeer bald wordt in jeder land en voor jeder persoon in zijn ene spreuk te hebben zijn. Hier heb ik nog een paar vrouwen voor die. Hast u die ene Bibel? Kost u die lezen? Is die ook veel weet? Oder bist du glückaltig met God zijn woord? Vergeet niemals dankbaar te zijn voor de Bibel. God neemt de tijd om ons van zichzelf te vertalen. En we zullen dat dan ook heel schatzen, dat hij ons alles gegeven heeft wat we brokken om leven ook om zuinig worden. Bid ook voor anderen die niet zo glücklich zijn als du. Vele mensen mochten jaren een Bibel hebben in ihre spreuk, aber kennen niet. Dan heb ik hier een vers voor je te uitwendig leren dat in Jacobus, kapitel 1, vers 21, gezegd dat is dit. En neemt dat woord welig op,
dat indien je plant is in de kracht haft, jene zeilen te raden. En onze gedanke in deze geschicht is, schatz de Bibel. Nach einmal, schatz de Bibel.

Dank zijn Tjenja voor en je schuldzaamheid om deze aandacht te hartje. En ik word me ook zeer vreugd, want je wordt een extra zware hartje willen naar de aandacht van iedere dag met Jezus.

0: De klok is 8.
1: God zijn eerste leerprogramma, Vrijwillige Dienst. Als ik 18 jaar werd, reisde ik terug naar Duitsland om mijn A-school-examen af te sluiten. Im 11 van 19 wie ik met de school derg. Ik had meer veldfeilen zult, maar innerlijk feil ik dood en ladig. Ik weet nog waar ik de lengte daar ging en mezelf zeed. Zoals dit kon ik niet weer. Ik heb genoeg gehad van dit miserabele leven. Maar schließlich entsloot ik me. Ik was schaffen wat ik hem wird zie, zoveel geld als mogelijk maken en schließlich een goed leven hebben. Maar ver ik deze plan en dood en omzetten kon, moest ik mijn militairdienst voor Duitsland uitvallen. Ik wil 2 jaar vrijwillige dienst in Paraguay doen, wat van de Duitslandse federale regering als ersatzdienst voor grondleidende militair of de öffentliche dienst in Duitsland aangezien wordt. Over dat vliegen moest ik zelfs betalen en dat kon ik me daar niet leisten. Als ik dan nog 2 jaar van om het leven in Paraguay voor mij zag, bezon ik me den dienst toch in Duitsland te maken. Hier wordt door het zeggen dat het alle bloos doorwegen zo passiert, wegen zij beet. Dit zijn de Ehrenwerte. Ik, Doris, zie in Paraguay geboren en opgetrokken. En die tijd, wat Victor in Duitsland een schwere tijd had, wie ik met mijn school meesterig, en ik hoop doorop een man te vinden met wem ik mijn leven delen kon. Ik had al voor deze man gebet, wer maar dat ook zijn mocht. Mijn moeder en ik hebben voor 2 jaar alle oven door gebet. Ik wist niet waar die herkomen wordt, maar jedes Mal, wanneer ik bet, stel ik mij dem irgendwo in deze wereld voor. Ik wie überzeugt, dat God in deze tijd al een Victor zijn hart schaft. Ik zie hem dan en vroeg God hem naar mij te brengen, wanneer ik hem dan ook nog gar niet kende. Eén van ihre wird. Zij er in die tijd, als ik entschloot, dat ik mij dat niet leisten kon in Paraguay mijn dienst te doen, kijkte ik met adlige vriend op een film over de Bibelcharakters van Samson en Delila. Midden in dem film feilde ik een schwere last van dem heiligen Geest. Hij wollte mij reden. Van angst benomen zag ik in dem film, wo een man Gottes zijn beroepung der Glückgeltigkeit verspielt. En dan hörte ik in meinem Geist desse Wort. Victor, pass op, dat u deine beroepung nicht durch frühes oder Geld verlierst. De last wie so schwer op mij, dat ik bloß allein zennen wil. Als de film derg wie, kroogde ik mijn vriend zo schwind als mogelijk uit de deur uit en ging zelfs uit om allein einen Spaziergang te maken. Ik feil zo een sterk het gefeil van leiddragen, dat ik niet zes wat doen kon als hielen. Ik wist niet wat met mij aanrecht wie, oder wo zo ik uncontrolliert hield. Ik wist niet van irgendeine persoonlijke zonde oder verbreken wat ik begonnen had, ob ik feil zo verschwind. Nu een stoutje kwam ik bij een groten stein in heel stel. Zacht werd ik ruig en een dieper vrede kwam over mij. Als dat zo wit weer dat ik mij omdreed om naar huis te gaan, hadden mijn werte geändert. Dat geld had nu een ganz andere bediening. Dat weer nu een ongestelde stelling in mijn leven gekomen. Adelige dag verder had ik entschloten dat de vrijwillige dienst in Paraguay wegen fehlende financiën niet in vraag kwam. Ik kon mij dat vliegen niet leisten en wurde ook maar bloos een beetje opgejeld hebben in mijn 2 jaar van vrijwilligem dienst. Dit wordt bedienen, meer tijd in Armut te leven en daarmee wie ik derg. Aber bij deze stein hier ik God zijn stemwaarde. Victor, sogar wenn du dit alle uit deine ene Rechnung betalen moeten wirst, dat is een daunt. Go, wen ik die schek. Ik erken nu dat God 2 Fehler met een half traf. Hij antwoordt Doris Heere Gebeda in Paraguay en hij vangt mijn ene Heilungsprozess aan en wat zijn financiële verzorging betreft. Nee, mijn Heilung kwam niet door dich, dat ik aan een lesserie geld gewonnen oder een grote Dorfgeld gekregen had. Dat passiert, wegen ik mij God ongesteld had. Daip en mij wist ik, dat ik niet door van weg komen kon, wat God voor mij geplant had, en ik reis door op naar Paraguay voor mijn vrijwillige dienst en schaaf dan een Bibelschool en een kleine radiostation. Ohne irgendeine finanzielle Sicherheit, besied mijn Vertrauen an God, betol ik de Fliehkort selbst en leef dan met 30.000 Guaranis de Monat, so 50 stetsche Dollar. Dort wie nicht leicht, ik brugt eten, Kleider, en hanen da noch einen nieten Barst. Am Anfang wie ik bloß die, wat het gebied in Ordnung hält, ob in mijn tweede jaar schaft ik een Abnomstudio als een Techniker für Schaal abnomen. Wanneer ik mij dat ook versproken had, keinmal ware en om te leven, wart ik aan dat mijn werkliche Belohnung weer interessante en bedienungsame Arbeit te doen. En ik had sicher keine Idee über wat voor andere dingen de haar voor mij reid had. Als kind had ik geleerd dat een Christ God dat tiende van wat man verdient geven zal. Aber wanneer ik 10% van mijn Gorden en mijn former Geld op te houden versagt, scheint dat niemals te schaffen. Wanneer die stiet weer dat Geld te geven, wird dat immer waag. Als erwassene mag ik dat verspreken, dit ware te verzekeren. Mijn fokje geld weer werkelijk knap en dat helpt mij de nächsten Schritt te maken. 10% van mij is nust weer werkelijk weinig en mij scheint dat niet schwer te zijn, God dat tiende te geven. Aber sehe de Bibel nicht irgendwo, dat God mij voor dat tiende aufteilen sehnen wird, ein daunt wofür dat weer, ik hoop daarop, wer in mij den Sehen werkelijk fehlt. Ober 10% van $50 wie miserablich wenig, meis kracht om schämen. Ik kon nicht seinen, wo dat voor God zijn Rick wat goudet doen kon. Ik entschloot mij dan, de $5 als tiende auf te geven en nog $5 door als Inversion im Rick Gottes nen te doen. Ik hoop dat dit geld einen Unterscheid maken wird. Ober wo soll ik dat geven? In Asunción, Paraguay, wie een man met nomen Walter, wat ware holen nur de Forum käme, wo ik meinen Freiwilligen deins deid. Hanen dan wurd wie vertalen. Walter wie een Missionar in dein sogar im Gefängnis. Sein Traum wie ganz über Paraguay in der Südamerika te reisen, om dat Evangelium te predigen. Hij brugt al zijn geld für diese Mission en ik entschloot mi, jo, dit is de einer, wie mijn tiendet haben soll. Dit wie de Anfang van een Friendsteck, wat Bad van Dorg geholenhaft, ein werklicher Segen für Walter und Familie. Dat ik dat tiende auftol verursacht, dat biblische Grundwahrheiten anfangen te arbeiten. God leert mij wat grundlegende Regeln van seinem Segen, en dat beweis ik bald in mijn Geldtasch. Een älterer Mann fangt mij monatlich an te unterstetten. Wann ik recht behouden heb, wird dat dreimal so veel, als wat ik voor freiwilligen Dienst krieg. Dit wird een kleine Anfang van een wassen, en ik mag wat mij in mijn religiöse Kindheit keinmal wie geleerd worden. God is in Finanzen interessiert. In mijn tijd in Paraguay ging mij dat schein met een elektrischen Keyboard te spelen. Ik had mij van Deutschland een leichten Keyboard metgebracht en wil dem in mijn Abnomstudio brokken. Voor mij werd er veel wert, wer een schwor dafür geschafft had, om mij den leisten te kennen. Aber de Freiheit hielt niet lang fair. Eine van de Tausten hier ab met schaffen en ik kan nus van dat repairen en daher nam ik dat nog een Fachmann, wat zich damit uitkant. Ik wist niet waar ik dat betalen word, aber dat wie God zijn probleem niet meent. Hij had je mij hergeschickt. Hij moest zich voor dat repairen verantwoorden. Wanneer ik den keyboard en dat Abnomstudio brokken wil, wacht ik mij dat een beet waaghals zich te zennen in bed. God, du was die om de jammeren matten. Ik dacht bij mij zo, dat Petrus je immer nog aan boot zetten word, wanneer hij door geleerd had, dat dat woord afvast worden word. Niet zo? Aber in Wirklichkeit, wie ik naar weiß, wen ik doorab rekend, dat dat repairen dir komen wird. Eine van mijn arbeiten wird de Post van de Stadt aufholen. An dem Dach, wat de Keyboard reid wir, wird een Brief van mij gerecht an de Post, wo een Waschpapiergeld bennen wir. Ik kon dat repairen betalen. In mijn tijd en dienst erfuhr ik God zijn versorg op verschiedene wegen en meer als wat ik heb rekend. Een Beispiel is dat God mij een fertig versorgt. Ik wil Jodobi Doris Schanen te leren en erfuhr er juif mij zijn motorcykel en lot er juif mij een koor. Ik kon nu veel leichter woheen komen, ohne met een bicycle voren oder am met voren te prachen. Dat wie de eerste rond van belering wat God van mij reil had. Aber dit mögt mij nog gar niet ganz frie van dem Spruch van mijn Kindheit, dat schwarschaufen en veel geld voor deinen neidig wie, wie een zescheiner voor mijn bedürfnisse versorgen wird. De angst voor armut had diep waardelen geschlagen in drie...

0: Nu geef je een gezicht dat je wordt gebracht bij onkel Obram Janssen van Blumenheim en Saskatchewan.
1: Ons wordt geleerd in de Bijbel dat alles aan het licht komt. Matthäus kapitel 10, vers 20 sagt ons: Es ist nichts verborgen, das nicht offenbar werde, und nichts heimlich, das man nicht wissen werde. Viele Menschen möchten dit op den Beten horen waar ich leren, en zo jinket ook den kleinen David. Hij was 7 jaar oud, hij woont in Engeland, in de grote stad London. En een dag zag hij zijn mama, die stroomt zich ziemlich uit, die putst ihre Haar en zo wieder. Dan wie hij nieuwsgierig wat dit meint. En dan zag ze, dat zei ik die niet. Dat was nog een woorden nog her. Maar hij wie jedoch nieuwsgierig en schließlich, dan vroeg ze hem of hij kon nog haar baby, nog de Tina abpausen, de Schleipgroot. En zij wil wachten voor een stunde. O, jo, Mama, zegt er, dat kan ik goed, ik zie je toch al groot. Zij zegt, waar, aber ik meen, du sollst bij haar blijven, du sollst nicht rutkomen. David zegt, ik word het niet, Mama, ik zie al groot, ik had het al eier en ik word het nu ook. Dan jet de Mama waag, en zo steht der Toujet, zo steht de Nische en arm zo zeer stork op, als de en ons Menschen dan. Alle immer dat, besonders wenn wir noch jung sind, dann rannt hij kicken naar dat bad, wo die kleine Tina schlaapt. En dan rannt hij tot de deur ruit en kan nog groot zijn, wo seine Mama Ramaak rannt, oder jet bij het nächste Block. Dan rannt hij hingeraan, so stark als er kan, lift immer so nat eng hingen, dat ze hem nicht sein soll. Dat jet eerst om eine Aak. Nog een tweede, ook nog een derde. Dan is hij bij een deur en een hoge breder tuin. Zij merkt de deur open, stopt derg en merkt die hingen zich touw. Dan als hij waag is, dan raant hij bij door en wil door derg kicken en dan wordt hij en die is touw, die deur. Hij kan niet in hem. Maar wat is dit? Wo is mijn mama gebleven? Wat wilde hier binnen? Al die vrouwen stonden en arm op. En hij moet nu buiten blijven. Wat jeft dat? Hij raamt door hanen trig en bekijkt zich de lange tuin. Die is bloos zo dicht, hij kan nuscht zijn. Hij gaat door gans rondom en met engel van hingen. En dan stelt je wieder zit hij, was een braad gespoeld. Wo kann ich die Hand nennen und vielleicht auch die Teil von einer Show? Und dann trippt er da ab, klautert er da ab. Und während er da oben überkickt, dann sieht er, da kommt ein Mann mit seiner Mama taub in dem Haus rüht. Und er sieht in dessen Breder tun. Da bin er kommt, es sind sehr strome Baumgarten mit vielen Blumen, das sieht grünlich schmack. En daar stelt zijn mama zich nu voor een grote bloemenkrans haan en des man die wist er krijgt waar ze stonen zal. Dan stelt des man zijn wunderbare gestaal daar op dat zo'n drijfout met een zwarte kostje daarboven. Wie David weet niet wat dit alles meint. Dan stelt de man zich door hingen en strijkt zich een zwarte zaak even. En wieder weet hij niet, als er wat passiert, dat dit om meerdere molen met eenmaal zegt de man, komt er door uit de zaak en zegt er zo, ik leef dit wat goed zijn. Dan staat de mama en de mannen bewonderen al die bloemen door, dan valt hem David op die, wat hij verspreken had. Dan springt hij erop en raamt naar huis, zo stark als die kleine been aan dan drehen kennen. Als Mama naar huis komt, dan zegt ze, maar David, heeft Tina den Tiet even geslopen? Jo, zegt hij, die heeft. Blijfst u ook bij haar? Ober jo, zegt hij, ik blijf hier de Tiet even. Maar jo, dan geeft ze aan de beloning daarvoor en dan is je dat alle goed. Dan vorscht hij, wat ze heeft woord, en ze zegt, dat was die nog een woorden nog her, dat zei ik die niet, dat zei ik ook niet eenmaal te dien daddy. Dit zal wat ganz besonderes zijn. Maar schließlich verjaagt David ook van en dan om 2 weken ongeveer bekommt de Postdrehler en brengt door een pakket haan. Laat dat de buiten bij postbox haan. En die darf ik de rand haan, pien ik en holt dat en brengt zijn mama dat. En zegt er, wat kan dit zijn? Die mama die zegt, oh, dit zijn die Bilder. Dan neemt ze de scheier en schnitt op. En dan zegt David, wat van de Bilder? Hij staat en checkt en checkt en met engel kriegt hij zo'n diestert gezicht. Dan zegt ze, David, laatst dat ik zee, du zust Bettina blieven. Deidst du dat? Jo, zegt er, dat deid ik. En voort ze aan een beetje een kreuren aan en zien am Genick und sag, David, ich freu die Wada. Wir stüht an den Tiet eller Bettina? Na jo, sicher, Mama, sagt er, wirig. Dann sagst du, hier, check mal nur dit Bild. Hey, check, und dann sagst du, wem's gesagt, es dort wird da hängen, über die Breda, über checkt. Dann wird David blau, dann wird er beschämt, tauscht und dat es sin gesagt. Dann sagst du, wat du gedonen hast, es sind. Du hast mi ferie leeren. Nu kent het ont licht, zoals de Bibel dat leert en zoals wie die dat zo verken han gezegd. Nu kost dat zingen, wo God dat deed. Nu kent dine zinde verdeel. Du kost die nicht versterken. Nu wacht du bloß wat der dine huis kent, dan moet du bestroofd haben. Des kleine David moest de stroof drehen wat hij verdient had. Aber du und ich, man ich mal auch, in unserem Leben haben vielleicht Sachen, was wir leben, was die Welt nicht antwort. Keiner weiß, aber der liebe Gott weiß dort. Und die Bibel sagt uns, dass du es nicht verstärken. Die Sünden, die kommen alle über dir. Aber Jesaja sagt, die Strafe für all die Sünden. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und trurig wurde zennen, wann der Heiland nicht die Strophe hat genommen. Dann musst ich für meine Sünden und du verdienen bestraft worden. Nu aber ist das anders, nu ist das angetüscht. Nu sehe ich so dankbar, dass Jesus Christus meine Sünden schuldhaft gerecht und kriegt. Und mein Wunsch und Gebet ist, dass in meinem Leben ich noch Dank bewiesen für meinem Heiland, für das, was er für mich getan hat. Amen.

Hier weer een man. Hier weer een man, geboren in een kleine dorp. Hij was op in een ander kleine dorp. Wat hij daar is geholt weer, schoft hij als een halt arbeider. Dan, voor 3 jaar, weer hij een reizenpredja. Hij is niemals veel wat wie dat bij een 200 mil gekomen van daar waar hij geboren weer. En daar waar hij aan wanken deed, denk hij meestal maar te fout. Hij heeft niet eens een huw het om en genomen van geheerschaft, heeft niet een buik geschreven, heeft zich niet bevriet, niet veel land en hiezen het opgekocht, heeft niet een huw of schulder gegaan van mensen, en heeft zich niet eens een huw of steed gemerkt in een zeer grote stad. Maar hier weer een man. Hier weer een man. Hij had niets groots wat het aan zichzelf. En hij had niets met deze wereld te doen, bieter de goddesarbeid, te wat hij geschikt weer. Als hij nog een jonge man weer, draaide de meerheid van de mensen zich aan jeen aan. Meeste van zijn vrienden randen weg. Een had verloog dat hij hem jemals gechant had. Een andere had zijn vriend aan vinden en hem vastnemen. Dan, ganz afschuldig, werd hij verslagen en verspot. En dan toen verheer je bracht verder de regering van den dag. En dan aan een Rijmische triets ongeneeld tussen 2 andere verbreter. Zogar wils hij dan nog hank. Toen stoven trokken de soldaten al lesser. Mank zichzelf toen je wenst van zijn haben goed aandelen. Dat is je wat hij houdt in deze wereld. Zijn Everrock. Zijn blijf rode rock. Als hij is gestorven weer, namen ze hem roof van Schrietz en leden aan en een grof geliek van een vriend, wem dat jammer. Nu zijn er toch al bij, over 2000 jaar vergoen van die tijd, en vandaar is hij de gans verste among alle mensheid, ons leider op een weis noem hemel. Wie het zijn dat gewoon eens gescheid uitspreken, dat van al die beoomte mannen wat zich aan taupe gestonden dat alle tijd. Al die soldaten wat aan macht geëift op een land en de triges scheef wat zijn te voren op een water. En al die chinees wat jemals geregeerd aan die alle taupe. Han ik zo'n indruk gemerkt op het leven van mensen op deze eed. Als dit ene leven, hier weer een man. Jezus kwam nu hier en werd geboren als een baby, zoals wie alle zijn. Dan was hij op hier met trouble en gevoel, zoals wie alle doen. Dan ging hij ons een stich voorop, wat we kunnen hier aangaan. Dan gaf hij zijn leven en zijn bloed op een kreet voor onze zinden, wil dat kon hij niet betalen. Dan starf hij en stond weer op en voer naar hemel. Om ons wezen dat van wie aan arm leven en voor arm leven, dan zou wie dat ook doen. Hier wie een man.

The clock is tien. Je heren, het plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te het programma Wat zegt de Bijbel?

adres: Radio Segenswelle, Postfach 25 0 Feuer en 32 715 Detmold in Deutschland. Onze telefoonnummer is 05-231-500-5988. Wenn je ons uit het Uitland anrufen wilt, dan moet je de 49 voor Deutschland vergewählen. Hiermee komt het vandaagse programma Wat zegt de Bibel? Ten einde. En we hopen dat het vandaagse programma jullie ten zegen geweest is. En je wat niet uit de Bibel leren kunnen. Nu verabschiede ik me van jullie en wens jullie God zijn rijken zegen. Auf Wiederhören.

De truer voerde in hemel haf ons de gelegenheid geboden waren dit programma uit te stroelen, wofür wir am van harten dankbaar zijn. In dat heet ik ook alle touwheren welkom en vrij mij dat je aangeschaald zijn en mocht je ook voor de next komende minuten God zien en zien en empfang wensen indem je dat programma touwheren.

Ik verafscheid mij van jullie voor dit moel waren en mocht jullie ook waren erloeden dat nächste moel ons toe te heren. En we worden ons ook vrijen, want we jullie aan onze godsdienst begrijzen worden kennen. En daar steht in Kampo 22 Blumen Uhrt, Sindag Samarius Klok 9, Sindag Schul in Klok 10 der Hauptgottesdienst in der Klok 6. Uwenversammlung. Unser Anschrift S-Box 248, Guatemala, Chihuahua, Mexiko 31500.

En aan het laatste programma red ik over Jacobus 2 van vers 14 tot 26. Daar zeg ik dat ons geloven heng en feit hebben moet. Dat een geloven die zich niet in aldag en de dood bewiesen deed, nutzlos is. We moeten onze geloven aan Jezus Christus aan andere mensen zijn en sperren laten. Ik sluit de laatste boodschap met Jezus zijn woord aan zijn jünger, wo hij zegt, daaraan wordt jeder man erkennen dat je mijn jünger bent, wann je leef te einander habe. Ons geloven aan Jezus Christus bewies zich doordat dat we ons ogen onder God zijn. Vandaar wel we met de Jacobusbrief wiedergehen. Jacobus heeft ons jedes Mal wat niet wichtig te zeggen, ook vandaar waar dat, wo we dat 3. Kapitel de Vers 1, 12 lezen worden.

0: aan ze programma's en alle op cassette te hebben. Eine cassette met 2 programma's kost maar bloos $10. Wanneer je iedereen een van onze programma's bestellen mocht, schijk dan dat geld met, wanneer je dat bestellen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma's van de station, waar je die van hier zelfs veel biljet hebt, als wanneer je die van Canada toeschijken.
1: De nummer voor dit programma is 672. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, dan vraagt nu dat programma nummer 672.

0: De klok is 12.
1: Ek sê Hilda Friesen en op brood van leven van jou is het eerste kennis tien feierbaar zaas, hoe dat zegt. En als de kennis van Zaba zegt, wil klok Salomo weer, en ook dat huis, woont hij je buurt had, dat eten dat hij op den dash had, de beambte met wonen hij uit, wil hij bedeind worden wat er tracht weer, zijn aanschenken, de brandopfer die hij in dem haren zijn huis bracht, weer zij gestutst en zij verwundert. De kennis van Zaba had den kennis Salomo verschiedene vrouwen gestalt, zum Uitfingen, als hij wirklich so weis wie als gesagt wordt. Zij had gehört, dat hij buiten je weinig weis wie en had het meest niet leven kunt. Nu wist ze aber, dat het wirklich so wie. Hij had al ihre vrouwen beantwoorden kunt. Door wie niet eine vrouw, wo hij niet de antwoord gewist had. Wirklich, wie wat zij van zijn weisheid gehört had, niet overdreven. Da wordt aber noch meer van Salomo gesagt, wie dort dan ook alle war. Wie hij wirklich so reik, als ze haar gesagt hadden? Dort wird het ander denk, dat ze unge siegen moest. Daarop ging ze durch zijn ganzes huis. Oh, zij had je seinen, wo stroom de trouwen in de stof wie, wo hij haar abgenomen had. Dat kon aber zijn, dat de ewige stoven gar nicht so stroom wären en nicht so ne dure meubelen hadden. Dat wie goed meilig, dat het eeuwige poort van huis gar niet zo stram wie en dat de kennik bloos den schien juift dat hij zo rek wie. Als de jengse zijn huis rond en beobacht alles. Zij zag niet bloos dat huis met al dat dieren halt en galt, aber ook dat eten op dash, de kerkjes en aanschenken, die hem beduinden en er tracht. Zij zag ook wo de kennik hem tempel aanbeden deed. Wertlich genoeg, dat we alle kraakjes zijn gehoord had. Wanneer een de kennis van Zaba verjelijken deed, met zo'n zuil die nou de waarheid zieken deed, tja wel leicht zijn, waar we dat van jou aanwenden kennen. Eie mensen van jou eerend wat aannemen in je leven, willen ze bewijs hebben dat het ook werkelijk de waarheid is. Ze hebben entschieden op dat recht te toe. Ze waren ook wel in den tempel bezijn wat God gebied heeft. De apostel zegt, wie zijn de tempel? God zijn de kinder zijn zijn tempel. De mensen worden de kinder Gottes nijf beobachten. Zij willen zijn als er leven met ihre wied stemmen deed. Dat is voor wij dat zo wichtig is, dat als zijn de kinder wie ook zo leven als God hebben wil. Wie hebben de gelegenheid voor anderen een grote zijn te zijn. Maar de gelegenheid is ook andere im Stich stehen und von Jesus wachholen. Weil wir niemals vergeten, dass Menschen ans ganze Leben so stark in Verreitungsglas beobachten, zum Seinen aus uns Verhältnis im Heim und mit unseren Familien, mit unserem Zeichnis stemmen wird. Wenn das nicht wird, dann kommen sie zu der Entscheidung, dass unsere Wirt nicht die Wahrheit sind. Uns Leben muss immer mit unserem Wirt stemmen. Ons leven zal en alles God eren en niet anderen im Stich stonen, wanneer ze naar Jezus zieken.

Juvie en Moan. Juvie en Moan, je boeren en een kleine dorp. Hij was op in een ander kleine dorp. Wat hij daar is je oud weer, schoof hij ons een halt op bij hem. Dan, voor 3 jaar, weer hij een reizen predja. Hij is niemals veel wat wie dat bij een 200 miljoen komen van door waar hij je boeren weer. En door waar je hand wanken deed, je een keer meest aan met de fout. Hij heeft niet eens een huw het om en je nomen van de herrschaft, heeft niet een buik geschreven, heeft zich niet bevriet, niet veel land en hiezen het op je kocht, heeft niet een huw of schulder gegaan van mensen, en heeft zich niet eens een huw of steed gemerkt en is een grote stolt. Over hier wie een man. Hier wie een man. Hij had niets groots wat je aan zich zelst. En hij had niets met deze wereld te doen, wie dat hij Gottes arbeid, te wat hij geschikt weer. Als hij nog een jonge man weer, draaide de meerheid van de mensen zich aan je een aan. Meeste van zijn vrienden randen weg. Einer verliefd dat hij hem jemals gechant had. Een ander hoopt zijn vriend aan vinden en hem vastnemen. Dan ganz uitschuldig werd hij verslaan en verspot. En dan toen verheer je bracht verder de regering van den dag. En dan aan een Rijmische triets aan je neelt tussen 2 andere verbreken. Zogar wil hij dan nog hank toen sterven, trokken de soldaten al lesser, maakt zich zelfs toen je wenst van zijn haben goed aandelen. Dat is je wat hij houdt aan deze wereld, zijn Everrock, zijn blijf rode rock. Als hij eerst gestorven weer namen ze hem roof van Schrietz en leden aan en een grof geliek van een vriend, wem dat jammer. Nu zijn er toch al bij, over 2000 jaar vergoen van die tijd en vandaar is hij de gans verste among alle mensheid, ons leider op een weis noem hemel. Wie het kennen dat gewoon eens gescheid uitspreken. Dat van al die beoomte mannen wat zich aan taup gestonden dat alle tijd. Al die soldaten wat aan macht geëift op een land en de krieg is scheef wat zijn te voren op een water. En al die Chinese wat jemals geregeerd aan die alle taup. Han ik zo'n indruk gemerkt op het leven van mensen op deze eerd. Als dit ene leven, hier wie een man. Jezus kwam nu hier en werd geboren als een baby, zoals wie alle zijn. Dan was hij op hier met trouble in je voor, zoals wie alle doen. Dan ging hij ons een stich voorop, wat we kennen hier aan doen. Dan gaf hij zijn leven en zijn bloed op een kreets voor onze zinden, wilst dat kunnen we niet betonen. Dan starf hij en stond weer op en voer naar hemel. Om ons wezen dat van wie on arm leven en voor arm leven, dan zou wie dat ook doen. Hier wie een man.

Uit loodjend nu aan, horst nu dat wat de apostelgeschicht in kapitel 19 ons vandaag te zeggen heeft, wanneer ik dat nu lezen wil. Als Apollos in Korinth weer, reist Paulus door de hoogländer in Chem naar Ephesus. Dort traf hij wat genia en vroeg aan. Tree je den Heiligen Geest als je tom geloven chemen? Ze zeiden, nee, we hebben nog niemals gehoord dat door een Heiligen Geest is. Dan zei hij te aan, waarop word je dan gedijpt? Ze zeiden, op Johannes zijn doop. Paulus zei, Johannes zijn doop wie een dijpe doorop, dat ze omkeren zullen. Daarmee zei hij tot de mensen, dat ze aan den leven zullen die nu aankomen worden. Dat is aan Christus Jezus. Als ze dat hielden, lieten ze zich in den Herrn Jezus zijn nomen dijpen. En als Paulus aan de hang opgelegd had, kwam de Heilige Geest even aan en ze reden in tongen en profetieerden. Ze waren alles taub 12 maanden. Hij ging over in de judenschool naar en predigt 3 maanden vrije ruut en leed en reed dringend met aan van Gottes recht. Op als een je zich verhoorde en is leven wollen en ver dat volk slachtet over den waas reden deide, verleidt Paulus aan en neemt de jenja met zich en reed alle dag te aan in Tyrannus in de school. En dit hield 2 jaar aan, zodat alle die in Azië woonden, den Herrn zijn woord hielden, beides, de Juden en ook de Grieken. God deed der Paulus buiten je weinelje wonder. Zodat, wanneer ze de schneppeldeertje en schaldeertje die Paulus gebruikt had, naar de kranken brachte, worden de gezond en de bij zijn geesten verleidde aan. Een Jude, de Ramjenje en bij zijn geesten uitdrijven, proefde ook den Herrn Jezus zijn nomen, even die te brokken die door bij zijn geesten hadden en zeiden, wie beschweren jund bij den Jezus den Paulus predigt. Dat waren den hogen priester Skeva zijn 7 zeens, die dat deide. De bijzagest zei toe aan, Jezus tjaan ik, en ik weet wer Paulus is, aber wer zijn die? En de mens in dem de bijzagest weer, sprong op aan nap en schreef aan alle oonje, zodat ze noktisch en blauderisch uit hem huis zich daarvan brachten. Als de Juden en Grieken die in Ephesus woonden dit te heren kregen, even tjeem aan alle eene vorst en den Herrn Jezus genomen, wordt zeer hoog gehouden. Dan tjeem ook vele die tom geloven gekomen waren, en bechande en tjeem door met vandaag wat ze je dreven hadden. En vele die zich met zauberkraft afgeheft hadden, brachten er het zauberbeertje taub en verbrandde die, waar alle man dat zijn kon. En ze rekende uit, dat de 50.000 zelverstadje wiet waren. Op deze wijze verspreid dat woord zich wiet, en neem de eeuwenhand. Als dit alle geworden weer, neem Paulus zich hem juist ver, des Macedoniën en Achaia te gaan, en dan naar Jeruzalem te reizen, en zeid, wanneer ik daar eerst gewaast zie, moet ik ook nog zijn, naar Rome te komen. En zo schijt hij Timotheus en Erastus, 2 van zijn deina in Macedonië aan, aber hij zelfs blijft nog een tijd lang in Azië. Ongeveer om die tijd geeft dat een grote opreiging over den waas. Een zelverschmied, Demetrius genaamd, maakt kleine zelverne Diana-tempeltjes en bracht de hand over de grote gewenst aan. Hij roept de taub en ook de arbeider die een enige beschaffing hadden en zei, lieve mannen, je weet dat wij der deze handel een goede aanom hebben. En je heren en zijne dat des Paulus niet bloos in Ephesus, maar meest alle wegen in Azië, vele mensen zijn ons evareed. Hij zegt, mensen heen kennen keinen God morgen. Dan is niet bloos des handel in je voor, in de grond te wonen. Aber dat ze goed de grote Jötten Diana ihr Tempel wordt veracht worden, en dat ze haar Ansehen verlieren wordt, die alle mannen in Azië en de ganze Welt aanbieden deed. En als ze dit hielden, reed zich in allem de wut, en ze schreeuwen: groot is de Feiser ihre Diana.
sowie in der ganzen Stadt ein Durcheinander. Und als Gaius und Aristarch von Mazedonien Paulus seine Mitreisende festgenommen hatten, morachten sie alle tödlich im Theater nehmen. Als Paulus dann für die Menschen gehen will, leite seine Jünger dort nicht. Auch einige von den Fürsten in Asien, Paulus seine gute Freund, schickt der Hahn und leite am Seil, dort er sich nicht soll im Theater sein lassen. Einige Menschen schreien einerlei, und der andere wird andere. Da wir so ein Wirr war, dass die meisten, die topgekommen wären, nicht wüssten, warum sie da wären. Und sie trocken Alexander, den die Jüde feiergeschoben hatten, mit dem falschen Rüt. Alexander versucht, dort folgt er seine Handbewegung still zu machen und will sich verteidigen. Aber als sie einwarten, dass er ein Jude wäre, schreien sie alle tödlich 2 Stunden in eint. Groß ist der Feiser Eridiana. Als der Staatskanzler dort falsch erst still hat, sieht er, Jimana von Ephesus, wo er ist ein Mensch, der doch nicht weiß, dass der Staat Ephesus der Tempelwächter für die große Göttin Diana ist, und auch über die Figur, die vom Himmel fällt. Und willst du nicht jemand zu reden ist, soll sie still sein und nicht unbedachtet tun. Weil sie haben diese Menschen hergebracht, die nicht Tempelräuber, auch nicht Lasterer über seine Göttin sind. Wenn dann nur Demetrius und die Handarbeiter, die auf seine Seite sind, eine Klage jähen wem haben, dort je recht ist da. Und da sind auch Rechter. Lot an sich da untereinander verklagen. Wenn sie noch irgendwas anderes abzubringen haben, dort muss dann in eine ordentliche Volksversammlung geschlicht worden. Willst, wie sind an je vor, dort wie wir in den Fendorischen Abruhr keine verklagt worden? Willst du nicht keine Sache für, womit wir uns für diesem Abruhr entschuldigen können? Und als er das gesagt hat, leidt er die Versammlung gohne. Liebe Tohira, nur einem Leid will ich dann von den vielen verschiedenen Wahrheiten in diesem Kapitel Wort zu den gebundenen Menschen sei, die in diesem Aufschnitt fehlgestellt worden. Und Wort an dort kostet er, frei zu werden und frei zu sein. Gebunden, eine schlechte Nachricht, frei geworden, eine gute Nachricht.

0: Du hast eingeschaltet in das Programm Durch die Bibel. Als Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In das Fe-Programm sah wir, dass Jesus Menschengestalt annahm, weil sie in diese Welt hineinkam, und auch, dass er in große Armut geboren wurde. Wir sagen auch, dass Gott Jesus in Bett lehren möchte aus der Engel, für die Zeit, wie es hier auf dieser Erde wird. In dem ersten Programm, wo wir sagen, dass der Schreiber in Hebräer uns weiß, dass Jesus viel höher wird als Moses oder irgendein anderer Prophet. Wir waren sagen, dass er Jesus verstellt als ein höherer Priester, der sein eigenes Blut gab für die ganze Welt Sünden schuld. Mein Freund, ich lade dich nun weiter an, eingeschaltet zu bleiben, um zu sagen, dass Jesus auch deine Sünden schuld auf sich nahm und betonte mit sein eigenes Blut am Kreuz. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nun weiter machst, rechtlich sein zu jeder zu hören. Amen. Hier ist weiter mitgehend, Prediger Elmer Reimer.
1: Freund, wir waren vandaag weiter in dat Hebräerbrief zinnen und wir waren in de eerste zes vers in dat derde kapitel studeren. Dat thema hier is dat Christus veel beter en hechter in eer is als Moses. We hebben al gezien dat Christus beter is als de profeten en dat Christus beter en hechter is als de engel. We hebben ook gezien dat Jezus een beste leerjaar gemaakt wordt als de engel, zodat hij ons de radung brengen kon. Derchem dood deed hij lieden, zodat hij daardoor veel zins en dachten kon te herrlichkeit vieren. De schrijver fangt in het derde kapitel aan met dat woord doram. Dit woord neemt in betracht zo'n wat hij voorheen gezegd heeft en wat hij nog weer zeggen wil. Dit woord brengt deze verschillende zaken alle toop. Wanneer hij ook van verschillende zaken reed, dan had hij alle met hem Heer Jezus te doen. Christus is de erfelling van alles wat God versproken had. Alles wie er schoft durch arm en alles wie er schoft voor arm. Hij is de Heer over alle Heeren, hij is de König over alle Königen en hij is de God over alle Jette. Hij is de Anfang en dat eng. Daar is geen die rater of beter is als hij is. De man Moses wordt met de Juden zeer hoog geacht. Over de Hebraïe brief schrijven wordt nu verstalen dat Jezus Christus beter en hechter weer als Moses. En hij wordt aan de oorzaak geven. Dit weer voor de Juden een zeer wichtige zaak. Ik lees nu Hebraïe, het derde kapitel, de eerste twee vers. Daarom, heil je breder, die je een aandeel ha aan den himmlische beroep, betracht den apostel en hoge priester, dem wie bekennen, Jezus, die dem troe weer, die aan bestemd had, zoals het Moses troe weer en zijn ganse huis. Deze weer, heil je breder, wordt vermoedelijk de Juden menen, wils de ganse brief reed van zo'n dingen, met den de Juden goed bekend worden zinnen. Hij reed van de profeten, de Moses gezaatse, den tempel, de apfer en zo wieder. Dit wordt dan ook menen dat de schrijver ook een Jood weer. Wanneer hij dat woord heil gebruikt, dan wordt dat menen dat deze mensen, te wem hij schreef, worden voor God apart gezaat zijn. Zonen die breder en vlees weeren, moesten verstaan dat een Jood zijn niet genoeg weer, zodat zij daardoor worden zelig worden. Zij worden de Heer Jezus als heiland aannemen moeten. Ober daar weeren zonen van de Juden, die de Heer Jezus al aangenomen hadden, en die weeren zijn breder naar de juist nu. De Juden die nog niet Christen weeren geworden, moesten betoog komen waar ze er afvers verloten worden, en naar Christus alleen komen, wist Christus had dat alles erveld. Hij weer dat laatste afver. Al die afvers en dat oude testament wezen nu aan haan. Een mens kan bloos heilig zijn, want God zo'n mens heilig maakt. En zichzelf is geen mens heilig. En daar is niets dat hij doen kan, zodat hij heilig wordt worden. Dat heet en zichzelf. De profeet Jesaja zei, over wie zijn alle zoals een ander in het denk. En al onze gerechtigheden zijn zo als bezoedelde kaderen. Wie verwaalt je alle zoals een bloot. en onze zinde haar aan zoals de wind waargenomen. Durch dem Herr Jesus zijn we nog God zien door zijn komen en daarom zijn we gereicht gemaakt. God zij dank. Deze mensen houden een aandeel aan den himmelse beroep. De Juden werden zijn uiterwählde volk. God houdt aan een land gegeven en veel, veel versprekingen. Zij werden aber nicht gehoorzaam gewas te God, en daarwegen houdt God aan van haar land weggenomen. Zoals wie ook gezien haar, door zijn versprekingen voor dat volk Israël, die nog niet erveld zijn. De Heer Jezus heeft alles erveld wat God versproken had. Een van deze versprekingen zijn nog in de toekomst. De leiders van dat volk Israël deden dem Heer Jezus versmieten, een noelde arm om triets. Also moest God zijn volk ontzien zaten van een gewisse tijd. Ober God wordt zijn volk Israël waarde toproepen en de Heer Jezus wordt even aan regeren, wils dat is wat God en zijn woord versproken heeft. God heeft zijn woord niet teruggenomen. Dat volk Israël had een irdische beroep, ober ze hadden ook een himmlische beroep. Want deze mensen er afwas en dat Oude Testament brachten, dan weer dat zo als God dat bestemd had. Ober, nu weer dat anders. De Heer Jezus had zijn bloed op een triets uitgegoten. Daardoor had hij alles erveld. Hij had de wereld er zin weggenomen. Dat weer nu niet meer nodig dat ze er afwas brengen zullen. Ze zullen nu er ogen op de Heer Jezus zaten. De himmlische beroep, wie dat ze durch den Glauben en dem Herr Jesus kunnen gereicht gemaakt worden. Dit is wat ons in Epheser 2, 4 bis 7 gezegd wordt. Ober Gott, der rijk is aan genood, am zijn grote leef halve met die hij ons leef houdt, sogar als wie in een zinde dood waren, heeft ons met Christus tot leven gebracht. Der genood zijn wie geraad, en heeft ons toop opgerecht, en toop han je zat met Christus Jezus en de himmlische welte, zodat hij in de komende tijden mocht zijn even traflich grote rijke genood en zijn leeftoligheid ons jegen even bewijzen en Christus Jezus. Wie ha nu ook een himmlische beroep? Dat wordt geen onderscheid of een mens een Jood of een Grieche mocht zijn of de heide wat immer je genaamd worden. Of hij jonker de oud is, of hij rijk of de arm is, zonen die aan de Heer Jezus te leven, ha, een himmelse beroep, wil zij aan Christus zijn. De schrijver heeft dit weer te zien lezen te zeggen, betracht den apostel en hoge priester, den wie bekennen, Jezus. De schrijver wil zien lezen er ogen naar de Heer Jezus opheven. Dat woord betrachten is een wichtig woord, dat meent dat we zullen acht geven. We zullen acht geven op wat hij zegt, wer hij is en wat hij gedaan heeft. We moeten aan bekend worden. We moeten daaraan denken. Jezus wordt hier vergesteld als de apostel en hoge priester. Wanneer we daaraan denken dat dit brief eerstens door Juden geschreven wordt, dan zullen we zien waarom hij dat deed en dat zij dat verstonden worden. Dat woord apostel heeft de mening ene die geschikt is. Jezus zei voorken dat hij voor de houtarm en deze wereld in een geschikt. Hij weer gaat zijn noorrecht drogen, zijn apostel. Hij wordt naar deze wereld geschikt van een oorzaak, zodat hij voor de wereld sterven kan en voor zin betalen. Daardoor weer gaat met de wereld verzeend. En mensen kunnen nu met God verzeend worden. Mensen moeten dat voor zichzelf aannemen. Zonen die dit brief lezen, zullen er ogen van de afwas wegnemen en die op de Heer Jezus zaten. Ze zullen aan betrachten, ze zullen acht geven op aan. Mensen moeten vandaag er ogen van anderen wegdraaien en naar Jezus komen, zodat zij ook kunnen zelig worden. Jezus wordt hier ook als hoge priester vergesteld. Daar is een wichtige onderscheid tussen een apostel en een hoge priester. Een apostel heeft een boodschap van God dat hij te mensen brengen zal. Een apostel wordt God zijn woord gegeven, zodat mensen dat derg aan hier kennen. En hoge priester is anders. Hij is de mens zijn stalvertreder voor God. Zo'n dingen die mensen plagen, wordt aan bodre deed, en wordt aan veld, brengt hij tot God. En dat Oude Testament neemt de hoge priester dat bloed van een opfer en spreidt dat voor God en den allerheiligste stof in tempel. De schrijver wordt aan sloten nog veel meer van dit zeggen, want wie wieder in dit brief gaan. De lezer zullen Jezus als er hoge priester betrachten. Jezus had zijn eigen bloed genomen en had dat en God zijn allerheiligste stof genomen als een betoling voor de zin, voor alle zin. Daardoor bracht hij zichzelf als dat opfer voor zin. En God neemt dat aan. Dat brengt niemals waarde je donor worden. Jezus zijn bloed is genoeg voor deze tijd en voor alle eeuwigheid. Wie heeft ook een aandeel aan dat bloed dat Jezus voor ons uitgegoten heeft? Jezus starft niet bloos voor de Joden, hij starft voor alle mensen in de wereld. Geen mens is uitgeloten, alle zijn daar met ingerekend. Dat is aber niet automatisch, dat moet zelfs durch den Glauben aangenomen. Jezus is nu bij de Vader aan zijn rechte hand en daar deed hij voor ons beden. Wanneer we zingen, dan wordt hij een vermiddeler zinnen voor ons. Het is wonderbaar. Dit is wat Johannes in 1. Johannes 1, 10, durch het tweede kapitel, de eerste twee versen zegt. Wanneer we zeggen dat we niet gezindigd hebben, mogen we aan om leugnen, en zijn woord is niet in ons. Mijn kleine kinderen, ik schrijf je deze dingen, zodat je niet zindigen zelen. Maar wanneer we zindigd, dan hebben we een afkoot met de Vader, Jezus Christus, de gerechte. En hij zelfs is die, durch dem onze zinde verzengd zijn. Maar niet bloos onze zinde, maar de ganze wereld eren. De Heer Jezus versteht krijgt, wo ons dat geeft. We kennen met eerend woord en met alles, nu aan komen, en hij wordt nu ons hartje en wordt ons rood geven.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Waschwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obron Potjasch.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obron Potjasch.

de Missenoa Jaschleuwe wie na Afrika egona, hoi voluktua de mensche van Gott wieder vertala. Osse du sot in sich vor de schreitlich heute Sonn verstaubt, sot hör unrem Böhm en docht. So is in jiederem mensch komm ook amal twivel. En hoi docht, wot wel het je überhaupt? Te wot zie het je komme? Hoi sot en stütz in docht, na jo, wenn's dat in de Bibel so steht, wie zelle rütkunen in eine ganze Welt van Gott wieder seien. Aber ook disse antwoord gof am nicht zufrieden. Nie wot du het je wertlich? Te wot zie het ook je voor? Docht hij ze. Na jo, damit ook disse mensche wot van Gott hieren. Aber ook damit wie hij nicht so wertlich zufrieden. Hij zoot en lehnt zich om Böhm. En dan kom am de danke. Jo, wens het Jezus zo lief hab, wel het ook, dat ook andere mensen am zo lief hebben, dat ook andere mensen geraad worden. Jo, daar wens wie hij hier. Zo stond hij op, en hij was leid zich, hij wordt wat er gonne, en zich met de mensen vertellen. Zo stond hij op, en jent los. Als hij zo jent, dacht hij dem tijd Eva, jo, het wel, dat mensen Gott lief hebben, dat hij zo leren er leven te leven, als Gott het hebben wil. Leven, ook geven. Jo, ook het geef. Het geef mijn tijd aan, het geef mijn geld voor het hebben aan. Op het wel ook dat deze mens dat ook zo leren. Hij jent naar de broeder, want hij gitaan geleerd had, want ook Jezus zo er lief had, en vertelde zich met den. Broeder, mij is vandaag een zin gekomen. Wie moeten ook hier de mensen dat zeggen, ze moeten geven. Bloos zo, trist men ook vrede en horten. Dat we ook leren te geven, zoals er in de Bibel geschreven staat. Ober de slakken de olle met een kop en zeiden, ja, van du dat wist, dan kost du den dat zeggen. Wie worden den zin niet zeggen? Wie weten we om de mensen hier zijn? En du wist van den nog wat nemen? Nee, dit schemt ons. Nee, zei de Jas. Het wel van den nog nemen. Aber de Bibel leert ons zo. En daar staat ook ganz klar geschreven, wie zelle dem tienden geven. En de haar zelfs verspreekt ons dan ook te zijn. Zo als du wist, Jas. Du kost van den dit vorderen. Wie nicht, zei de ze alle vorige teletje.

zu ihrer Leid hüssisch. Heu wird nu jeder Sonntag in eine andere Gemeinde gehen, in den diese Verse aus der Bibel verlesen. So vorher auch Sonntag für Sonntag in die Gemeinde, so als er das wie er warnt, wenn er predigt, hielt er die Bibel hoch und sagt, es will ihm nur was vertellen, was in dit Buch steht, was die Wahrheit ist und wo nur Bibelage ist. Und so liest er auch in die Verse für uit Dreide Mose en ook uit andere steden uit de Bibel, wo aan steht, wie zelden tienden jewe. De mensen rupten, we zelf wie dat? We hebben aber nicht geld, we hebben honja. En de andere schreef, het hebben grootet veld, en een gode. Zo als je dat verstoene, zei de predia, het zijn plus, wat in de Bibel steht geschreven. En zo voer hij van gemeente te gemeente. En predigt het woord Gottes. De Jas wist dat de mensen hier niet zo goed rekenen kunnen. En zo, zegt hij en, stelt hun vier, je hebt 10 honja, dan je hebt ooit de haren. En dan stelt hun vier, je hebt 10 kammen met ries, dan je hebt ooit daarvan de haren. Zo vertelt hij en dat, hij wist je nog, wie hij als kleine Kind, als hij van zijn ältere Vogte geld getreden had, wie hij dan al eenmaal had metgenomen te tjort, de tiende deel, en wie hij dat door eenmaal had, en kosten ingedonen. En dat dan al geleerd had, dem haren te geven, en wieveel vrede ik door aan had gehad. Ze dacht hij, vielleicht geht dat ook met deze mensen zo. Wanneer dat zo in de Bibel staat geschreven, dan moet het toch kloppen.

leven in leven voor God dat wil, wat hem jaar zo wichtig wee, schien deze mensen in Afrika gans nieuwe gedanken te zijn. Verernd wie klar, ze zijn zeer arme mensen. In uit onze zicht die wie viel hebben, wat het ook stemmen. Ober de jaar gaf zich zeer veel mee deze mensen ook te erklären. Ook wenn ze niet veel geld houden, hebben ze andere dingen van deze God aufgeven kunnen. En zo houden ze vrij, ze houden land. Ze deuden Sachen anplanten zoals Ries. En van de Arend konden ze God ook wat aufgeven. En dat versucht Jaas een dieplich te maken. En interessant is dat hij zich ook erinnert deut, als hij een kleiner jong wie een Fobtjejeld kreeg, gaf hij al van zijn Fobtjejeldje ook wat auf. Lieve kind, wat is het bij die? Kriegst du ook Fobtjejeld? Wat magst du dan damit? Bist du ook bereid, davon auf te geven, zum Beispiel eine Kinderstunde, wenn de Kollekte gesammelt wird, oder eine Tür am andere Projekte tun ja stette? Vielleicht ist die dort jog ne Ermöglichung, so ist ja statt die Dune haft. Auch wenn wir vielleicht nicht so viel Geld als kleinere Kind haben, aber wir genug davon, wat aufgeben. Het geht ja nicht nur um Geld, wat wir Gott aufgeben, sondern auch um Tiet, um Gove. Gott haft uns beschenkt. En van dem, dir wie, jo wie Seele ook, andere davon aufheven met ernter te deulen. En dat zijn so Gedanken, die de Jaas in deze Gemeinde frisch nenner bringt en ermutigt, aufheven miteinander te deulen. En ze worden dan ook erfahren, wie Gott dat dem anderen

dat we gans vol met goertje en ries, met honja en hier en met alle soorten jeder wordt gehoord. De missionaar zei dat aan en dacht ze, dit mag ik nu over alles vertuipen. Dat het alles nog te geld aan je zat wordt. Zo vroeg hij zijn vrouw als hij eruit weer en dit wil alles op een bezoek vertuipen. Ja, dat doet het jaren. Ze kunnen de tweede gebied worden door een jaar. Ze kunnen ook vele feesten maken voor de ganze gemeente zich traf. En ze hadden alle zo'n zin ervan. Mensen wonderden zich van waar ze op hem zo veel geld. De tweede staat al zoveel jaar hol voor zich. En nu op hem is er nog geld. En die kon wat ingebied worden. De feuerbrüder wenn am Verheer gesagt wurde, das sollte nicht wurde predigt, der wunderte sich auch. Aber meinst du, dass diese Menschen noch genug Wort zu essen haben, wie soll denn nicht alle über Winter kommen? Ach, mag die Dore was schöne Säure, sagte der Missionar. Auch dafür wird Gott Säure. Und wirklich, die Menschen kommen über Winter, ist wie ein knopet Jahr. Aber im nächsten Jahr valt de ernte zo goed uit als die nog niet weer in de zijeind gewezen. Ze zagen dat. De haar zelfs tot in het rechte water geschenkt. De had zon te de titel geeft als die nodig weer in de breien te de rechte titel geeft. De wind weer posten te komen en alles had eenvoudig gepost. Toen hij zo is dat, wenn wie de haren lief hebben, wenn wie am horsje, wenn wie am geven, so aus der Schreiber steht uns in der Bibel, so wird er uns auch sehen, und er wird uns dann auch alles geben, was wir brauchen.

Zoals wie dat al die roetsamluid hieren duiden, dat ons himmlische voeder voor alle sarje deed. Dat is het ook wat deze mensen in Afrika erleven duiden. God zacht vereend. Hij schenkt de pausende wader, de zaken kunnen wauzen, dat feuer houdt die nog te vreten, en ze houden eine Sache, van die ze ook dan aufheven kunnen. Ook verjaarsch wie dat eine leer, de mens houden dat verstoenen, miteinander te deulen, auf te geven, in zoveel gouden Sache komen dan taub, die de missie nu als früh dan

Hij bedeut, in dat geld wie je niet ernt, nee, dat geld is het God, de gemeindes. En daarvoor wordt ook dat geld eingesat om de gemeentebuur, om bedürftige te helpen, in einer halb dem anderen. En de mensen leerden, wann wir aufheben, wann wir deulen, dan kreeg je sogar wat terug. En dat naat man ook, ze worden gezegend. En dat is ook wat wie van daar erleven kunnen. En weet ze leuven dat God voor deze mensen daar ze zorgen deed. Dat deed hij niet meer vereenvoudig. Hij deed dat voor jeden einzeln, voor die ook voor mij. En wanneer ik bereid zie, van dat wat ik heb, op het geld is, of dat tijd is, of dat van mijn goof, dat ik met anderen dat duilen kan, wanneer ik daarvan afgeef, vorken wordt dat hij zelfs ook beschenkt. En dat wil ook meine, als Jasch zegt, ik wil leven en geven, zoals God dat wil. Wat meinst du? Wel wie doen ik dat verzetje, ook om te zaten, en zo te leven, ook te geven, voor God dat wil? Laat ons nog te beten. Herr Jezus, wie danken die, dat du Jasch door naar Afrika gescheid hast met zijn vrouw, dat ze door de mensen van die lui wieder vertalen kunnen, aber ook end abwiesen kunnen, wat het heut auf te geven en miteinander te deulen, en zelfs te bieten hervoren, gesehen te worden en zwar van die. Himmlische Vader, en ze bidden die ook, dat du jedem einzelnen Teuhere ook mij zelfst, halbst dat wat wir hiet hebben, ook in onzen Alltag am te zaten, Amen.

Hallo Tinja, hier reed Tante Erna. Ik weet dat Jezus heeft de Tinja lijf en dat hij wil gaan dat de Tinja zelden naar hem komen. En daarmee wil ik je een korte aandacht vertellen waar je kunnen alle dag een beetje meer van Jezus leren. Nu komt Nodra en haar zeggen naar wat God zijn woord te zeggen heeft. En deze aandacht komen van dat boek Jede Dag met Jezus.

dort Schlamme beben. Beerschwellig in Philippa Kapitel 4, Verses 18 bis 20 lese. Hier sagt es so steht. Ich hab alles gekriegt und hab Maya aus ich brück. Ich sie Geld versorgt, durch dort, wo je mir durch Epaphroditus geschickt habe. Dort ist ein Schein, rickenden und angenehmenden Opfer, dort Gott gefällt. Und mein Gott wird mit alles versorgen, was ich brücke. Ganz du nur, als er rick ist und scheinet in Christus Jesus. Gott ans Vater soll für immer und immer geirrt in die Luft worden. Amen. Dort schlamme Bebe. Dort Bebe, dort hielt Alvara, sagt Juanita zu ihrer Tante. Wat fehlt ihr nu al? Oh, ik glaub ihr hungert, zei Tante Neiter. Zij laat mij immer klar weiten, wann dat tijd erst ham ihr fördere. Tante Neiter jengt nu de prasch en neem ihr kleinet Baby zei ihr leiftolig en fuschelte ihr ganz natjes, zo als mamas dat ze verkommels deine. Baby Marcy weer nach mal 5 weken oud. Zij kan bloß rein nusch für sich selbst deine, kon ze? Vroeg Juanita. Du moet alles deine für ihr. Du moet ihr abheben, antragen, föderen, boden, heulen en drehen. Is dat nicht sehr viel Arbeit für die? Na jo, zei Tante Neida. Nierods is dat viel Arbeit. Marcy kan dir nach nusch deine. Zij verlaat zich ganz op mij en ihre papa, voor alles wat er fehlt. Ik moet immer door zijn voor er, om deine wat er fehlt, dag en nacht. Als Juanita ware thuis weer bij ihre ouderen, vertelt zij aan alles van Tante Neiter er Baby. Kein wunder, Tante Neiter, als deze deel immer zo meid. Dat is zeer veel arbeid voor er. Sei man, rein alles deine für dat Baby. Bloß nicht jasche. Ha, ja, dort es reicht, lacht der Papa. Aber dort wir auch nicht so sehr lang trei, dann wirst du krank so aus Baby Marcy. Und dann musste deine Mama und ich auch alles deine für die. Dort sperrt sich noch nicht nur 12 Jahre von da, wo du geboren wirst. Ik weet, ik wil mal een baby, zei Juanita. Aber nu zie ik al meer zo groot als mama. En ik kan alles voor mezelf stellen. In een weg zie ik ook nog Emma zo als een baby, zei mama. Juanita lacht en checkt haar mama. Dat weer ganz klaar te zijn dat haar mama niet een baby weer. Jo, zei mama, ik zie. Ik moet me ganz op mijn voeder verloten voor alles wat me fehlt. Manchmal zie ik ook nog ontevreden en grunz en gramzooi, want dat niet alles uitkomt als ik wil hebben in mijn leven. Aber meestens tijd weet ik dat mijn voeder zorgt voor mij. En hij helpt me in zijn stortje en leeftolje arms. Nou bah, dien voeder die woont wiet op van ons, zei Juanita. Die verlaatst die niet op arm. Ik blijf diene mama meint ihr himmlische voeder, zei papa. Zij meint God als ihr voeder en hij zorgt voor ihr. Reicht, zei mama. Ik verloot me op God voor alles. Hij is immer met me, dag en nacht. En alles wat ik heb, kämpft van arm. Hij geeft me alles wat me fehlt. En verke geeft hij me veel zegeningen, wat me niet unbedingt fehlen. Hij is een goede leeftolje voeder voor me. En zo is God voor alle die zich op arm verloten, zei papa. Wann wir denken an alles, was Tante Neiter tät für ihr Baby, dann lädt uns dort noch sehr viel Arbeit. Aber denkt mal an, Gott, ans liebe himmlische Vater, tät noch sehr viel mehr für uns. Nun hab ich noch was Frau für dich.
Haft jene familie kleine tjenja? Oder tjan je families met kleine babes? Laat je dort na zoja veel tijd en arbeid wat een baby verlangt? Wann we denken aan welveel arbeid een baby is, dan zullen we ook zoja dankbaar zijn voor alles wat onze ouders voor ons deden als we klein waren. En wann we denken aan alles wat God voor ons deed, dan zullen we hem loven en prijzen dafür. En wann we ook door schwere tijden gaan, kunnen we ons ganz op God verlaten. Hij leeft ons en zorgt ook voor ons. Hij verspreekt ons dat hij ons alles wat geven wat ons fehlt. Hij is ons himmlische voeder en hij verspreekt dat hij wat voor ons zorgt. En de vorst hem uitwendig leren is in Apostelgeschichte, Kapitel 17, Vers 28, dat eerste Wort. Dort wie leven, ons bewegen en eeuwig hoop door zend, is alle in arm. Ik wil het nog eenmaal zeggen. Dort wie leven en ons bewegen, en even hoop te zijn als alle in arm. En onze gedanke in deze geschicht is: God zorgt voor ons. Oh.

Dank zijn Tjenge voor en je schuldzanne ten deze aandacht te hartje. En ik word me ook zeer vreien, want je wordt een extra zware hartje wel, nu de aandacht van jeder dag met Jezus.

0: De klok is 6:30.
1: Nu hier in de aandacht uit het boek De Herr is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evazat.

0: Nu geef je een gezicht dat je wordt gebracht bij onkel Obram Janssen van Blumenheim en Saskatchewan.
1: Ons wordt geleerd in de Bijbel dat alles aan het licht komt. Matthäus kapitel 10, vers 20 sagt ons: Es ist nichts verborgen, das nicht offenbar werde, und nichts heimlich, das man nicht wissen werde. Viele Menschen möchten dit hebben beten, hoor, da war ich lehren, und so jinket durch den kleinen David. Hij was 7 Jahre alt, hij woont in England, in de grote Stadt London. En einen Tag sah hij zijn Mama, die stroomt zich ziemlich uit, die putzt ihre Haar und so wieder. Dan wie hij niet schierig, wat dit meint. En dan sag ze, dat zei ik die nicht. Dat wascht noch een woorden noch her. Aber hij wie jedoch niet schierig, en schließlich, dan vroeg ze hem of hij kon nur ihr Baby, nur die Tina abpausen. Die schleipjrot. En zij wil wach gaan, für eine Stunde. Oh, jo, Mama, sagt er, dat kon ik goed, ik zie je doch al groot. Zij zegt, waarom, aber ik mein, du sollst bij blijven, du sollst nicht rutkomen. David zegt, ik word het niet, Mama. Ik zie al groot, ik had het al eier en ik word het nu ook. Dan jet de Mama weg. En zo steht der toe jet, zo stelt de Nische en arm zo zeer stork op, als de en ons menschen dan alle immer deed, besonders wenn wir noch jong zijn. Dan rant hij kicken naar dat bad, waar de kleine Tina slaapt. En dan rant hij tot de deur uit en kan nog groot zijn, waar zijn mama Ramaak rant, of jet bij het nächste blok. Dan rant hij hing erom, zo sterk als ze kan, blijft immer zo nat eng hingen, dat zij hem niet zijn zal. Dat jet eerst erom een aak, nog een tweede, ook nog een derde. Dan is hij bij aan een deur en een hoge brede tuin. Zij merkt de deur open, stopt derg en merkt de hingen zich touw. Dan als hij wacht, is dan rand hij bij door en wil door derg kicken en dan wordt hij in de eerste touw de deur. Hij kan niet in hem. Maar wat is dit? Wo is mijn mama gebleven? Wat wilde hier binnen? Al die vrouwen stonden en arm op. En hij moet nu buiten blijven. Wat jeft dat? Hij raamt door hanen treeg en bekijkt zich de lange tuin. Die is bloos zo dicht, hij kan nog zijn. Hij gaat door gans rondom en met engel van hingen. En een stukje wieder zit hij. Er was een braad gespoeld. Waar kan hij de hand nemen en vielleicht ook de tij van een show. En dan tript hij door een nap, klautert door een nap. En während hij door boven even kijkt, dan zit hij, daar komt een man met zijn mama toop uit hem huis uit. En hij zit in deze brede tuin. Door binnenkant is een zeer strome boomgorde met vele bloemen, dat zit gruwelijk smak. En daar stelt zijn mama zich nu voor een grote bloemenkrans aan, en deze man die wist er krijgt waar ze stonen zal. Dan stelt des man zijn wunderbare gestaal door op, dat zo'n dreifout, met een schwarte kostje daarboven, wie David weet niet wat dit alles meint. Dan stelt de man zich door hingen en strijkt zich een schwarte zaak even. En wieder weet hij niet, als er wat passiert, dat diert om meere mol, met eenmaal zegt de man, komt er door uit uit de zaak en dan zegt hij, zo, ik leef dit wat goed zijn. Dan staat de mama en de mannen bewonderen al die bloemen door. Dan valt hem David op die, wat hij versprekken had. Dan springt hij erop en rent naar huis, zo sterk als in de kleine been aan de drehen kennen. Als mama naar huis komt, dan zegt zij, maar David, heeft Tina den Tiet even geslopen? Jo, zegt hij, die heeft. Blijfst u ook bij haar? Ober jo, zegt hij, ik blijf hier de Tiet even. Maar ja, dan geeft ze aan de beloning daarvoor en dan is je dat alle goed. Dan forscht hij eigenlijk wat ze heeft woord en ze zegt, dat was die nog een woorden nog her, dat zei ik die niet, dat zei ik ook niet om te dien daddy. Dit zal wat ganz besonderes zijn. Dan schließlich verjaagt David ook van en dan om 2 weken ongeveer, Hij komt de postdrijver en brengt er een pakket aan. Laat dat de buiten bij postbox aan. En hij darf het er aan gaan, pinig en holt dat en brengt zijn mama dat. En zegt hij, wat kan dit zijn? Die mama die zegt, oh, dit zijn de beelden. Dan neemt ze de scheier en schnitt op. En dan zegt David, wat van de beelden? Hij staat er en checkt en checkt en met eenmaal kreeg hij zo'n diestert gezicht. Dan zegt ze, David, laat dat ik zee, du zo'n Bettina blijven. Deidst du dat? Jo, zegt hij, dat deed ik. Dan voert ze aan een beetje een kreuren aan en zien aan je nek en zegt, David, ik vreel die waarde. Wierst du dan een tijd even Bettina? Na jo, zeker, mama, zegt hij, weer ik. Dan zegt hij, hier, check hem al naar dit beeld. Hij checkt en dan zegt hij, wem's gezegd is dat wat daar hingen even de breda even checkt. Dan wordt David blauw, dan moet hij beschämt toestaan dat is zijn gezegd. Dan zegt hij, wat du gedaan hast, is zind. Du hast mij vergeleerd. Nu komt het aan het licht, zoals de Bibel dat leert en zoals wie die dat zo ver hebben gezegd. Nu kannst du dat zingen, wo Gott dat deed. Nu komt deine Sünde über dir. Du kannst dich nicht verstärken. Nu wacht du bloß, was der deine Hüste kommt, dann musst du bestraft haben. Das kleine David muss die Strafe drehen, was er verdient hat. Aber du und ich, manchmal auch, in unserem Leben haben vielleicht Sachen, was wir leben, was die Welt nicht antwortet. Keiner weiß, aber der liebe Gott weiß auch. Und die Bibel sagt uns, dass du es nicht verstärken. Die Sünden, die kommen alle über dir. Aber Jesaja sagt, die Strafe für all die Sünden. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. So traurig würde es sein, wenn der Heiland nicht die Strafe hat genommen. Dann muss ich für meine Sünden und du verdienen, bestraft worden. Nu aber ist das anders, nu ist das angetäuscht. Nu zie ik zo dankbaar dat Jezus Christus mijn zenden schuldhaft gerecht en kreeg. En mijn wens en gebed is dat in mijn leven ik mocht dank bewijzen voor mijn heiland, voor dat wat hij voor mij gedaan heeft. Amen.

The clock is tien. Je heren, het plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te het programma Wat zegt de Bijbel?

De truier voerde hem himmel af ons de gelegenheid te woeden waar dit programma uit te stroelen, waarvoor we hem van harte dankbaar zijn. En doet heet ik ook alle toegera welkom en vrij me dat je aangeschaald zijn en mocht je ook voor de next komende minuten God zien en zien en empfang wensen en dem je dat programma toegeren.

Ik verabschied me van jullie voor dit moel waren en mocht jullie ook waren erloeden het next moel ons stil te heren. En we worden ons ook vrijen, want we jullie en onze godsdienst begrijzen worden kennen. En daar steht in Kampo 22 Blumen Uhrt, Sindag Samarius Klok 9, Sindag Schul in Klok 10 der Hauptgottesdienst in der Klok 6. Uwenversammlung. Unser Anschrift S-Box 248, Guatemala, Chihuahua, Mexiko 31500.

En aan het laatste programma red ik over Jacobus 2 van vers 14 tot 26. Daar zeg ik dat ons geloven heng en feit hebben moet. Dat een geloven die zich niet in aldag en de dood bewezen deed, nutzlos is. We moeten onze geloven aan Jezus Christus aan andere mensen zijn en sperren laten. Het sluit de laatste boodschap met Jezus zijn woord aan zijn jünger, wo hij zegt, daaraan wordt jedermann erkennen dat je mijn jünger zijn, wanneer je leven te einander hebben. Ons geloven aan Jezus Christus bewijst zich doordat dat we ons ongen onder God zijn. Vandaar wel we met de Jacobusbrief wiedergonen. Jacobus heeft ons jedes Mal wat niet wichtig te zeggen, ook vandaar waar dat, wo we dat 3. Kapitel de Vers 1-12 lezen worden.

Je hebt een kwaal uit een laag, zijt het en betert wordt het huwelijk. Kan een feeënboom uilberen, uit een wienrang feeën drouwen? Je roze aanmeidig kan uit een kwaal, zijt het en betert wordt het komen. Dat hij mij over onze vandaagse afsnet kan heiten, de aanbaande tong. Als taatst kan in drie delen aangedeeld worden. Erstens vers 1 heeft een warnung voor de leraars en de gemeente. Tweedens, de vers 2 bij 8 hebben daarmee te doen dat ons reden en ons ganze leven een grote rol speelt. En derdens, de vers 9, der 12 reden van een dubbelde tong. Een dubbelde tong te hebben is, wenn einer te einem zo zegt en te dem nächsten krijgt dat jendeel zegt. Wenn wie mensen te mul reden, sind wir doppelt tungig. Der Herr im Himmel fuhr jefei seine Jünger einen sehr wichtigen Abtrag. Er sieht Gott in die ganze Welt hinein und liert alle Menschen. In der Apostelgeschichte 1, Vers 8 sagt er, war da, die wurde Kraft kriegen, wenn der Heilige Geist über ihn kommt und wurde meine Zeige sein. Nun hat seine Gemeinde den Abtrag, das Evangelium in die ganze Welt zu drehen. All die, wat an dem Herrn geleven, zal nu ook zijn zeien zijn. God reed en haft gereed. Hij haft besonders te laatst dich zien en zien, te de mensheid gereed, zo lezen we in Hebräer kapitel 1, vers 2. Zoals Johannes zegt, is Jezus zelfs dat woord. Jacobus reed van zonen, die dit woord op ihre tong hebben zullen. De gove te reden is een van de raadste gove. Eind van de wonderbaarste geschenken die God de mens gegeven heeft. Wils we reden kennen, hebben we de mogelijkheid mensen met te delen wat we denken, feilen en ervaren hebben. Geen ander geschep heeft de mogelijkheid te denken en te vertalen, zoals de mens. Deze gave te denken, te evaluëren en te reden als een deel daarvan naar God zijn evenbeeld erschaffen te zijn. Onze gemeenschap en cultuur hangt met deze gave toop. God zelfs legt zijn woord en dat mul van mensen die aan deine. Ons familie te reden wordt aan God zijn in deins gestalt. Doeens kunnen de profeten im Olden Testament ook immer met ganze overzeiging zeggen, zo zegt de Heer. Wie durven en zullen ze God im Herrn zijn woord wieder zeggen? Als Eltern ist es unsere erste Verantwortung, die Kinder Gott sein Wort zu lehren. Wir sollen zuerst tun, für unsere eine Familie zeigen sein. Dann darf das aber auch sein, die dort berufen sind, und die Gemeindelehrer zu sein. Die ihre Abgabe ist dort, die Gemeinde Gott seinen Willen zu lehren, sodass sie an Erkenntnis wachsen können. Dort ist dem Lehrer seine Abgabe, dort Wort klar und recht auszuleihen. Für die ganze Versammlung. Im Deutschen hängt das Wort Lehrer mit dem Wort Gelese taub. Zu lehren meint an einem anderen an der Gelese zu bringen. Das meint aber nicht dort, wie die Menschen mit der Pitch tragt, wie sie motten. Als gemeinte Lehrer sind wie Wachwiesers. Das fehlt immer an Lehrer an der Gemeinde. Und doch warnt Jakobus seine Leser, dass sie sich nicht nur so ein schweres Amt drängen sollen. Lirasch meint hier auch Predasch. Seht nicht ohne hier ran, Predier zu worden, bloß am was besonders zu sein. Der Jakobus in den Tät wäre Lirasch besonders ange sein. Nun sage Christa eine Gelegenheit, an ihre eine Gemeinde so eine hohe Stellung zu kriegen. Da wir eben so schein für große Versammlungen reden, in Lirasch zu kennen, werden alle andere Sorten und andächtig zu horchten. Ze willen alle anje zijn zinnen en anderen beleren. Bij Jezus is dat aber anders. Had hij niet te zijn jingen gezegd, dat wer im Himmelrijk de geraadste zinnen wil, die met allemans deine zinnen? Dat je veel gove in de gemeente en dat leren oder prediger zinnen is maar een van die vele gove. Waarom warnt Jacobus dat niet zo vele donen streven zullen leren te zinnen? Wils je hecht dat ambt
aan de gemeente is. Donner je raten is ook de verantwoording. En donner strenge wordt ook het oordeel over een zinne. Wer God zijn woord in mul neemt, heeft een grote verantwoording. Jeder prediker en bibellehrer zal immer daaraan denken wat hem aanvertrouwd is. Wanneer ik met God zijn woord voor de kansel sta, flatter mij de been. Als het jong weer dacht ik immer, dat word ik bultje waanzinnen. Ik heb al vele predigten gehouden en doch zie ik immer nog jedes Mal abgerecht. Dat is zeer wichtig dat we God zijn woord recht uitleien. Dat we niet bloos vom Himmel, ob ook van de Haal predigen. Dat we niet bloos van God zijn leven genoot, ob ook van God zijn gerechtigheid en van God zijn gerecht reden. God zijn woord zou te predigen dat het den Sünder einladen deed, zijn Sünde te bekennen en aan Jesus Christus te geloven, en dem verzorgden nieuwen Mut in Hoffnung brengt, als een verantwoording, wo wie God zijn geest en veel wijsheid te brokken. Ein Deiner, der seinen Dienst gelickgeltig nimmt, wird schwind zu Grund gehen. Da kann gewürzt sein, Gott sein Wort furchtlos zu so vielen verschiedensten Menschen zu predigen. Menschen, die man nicht kennt, und so viele, die man vielleicht zu Gott kennt. Die Menschen, die nur ans kommen und ans zur Verantwortung tragen, wenn ans eine Leben nicht damit übereinstimmt, was wir predigen. Wir wollen nun weiter erst ein Leithorchen, ehe wir mit der Farge 2 Bad 8 in Jakobus 3 wieder machen.

0: aan ze programma's en alle op cassette te hebben. Een cassette met twee programma's kost maar bloos $10. Wanneer je iedereen een van onze programma's bestellen mocht, schijkt dan het geld met, wanneer je dat bestellen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, tennen deze programma's van de station, waar je die van hier zelfs veel biljet hebben, als wanneer je die van Canada toeschijtje.
1: De nummer voor dit programma is 672. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, dan vraagt nu dat programma nummer 672.